0: 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: What's he like, Mavis?
1: He's a real tasty geezer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd

Lekker kankeren op Tijo van den Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dan duikt die erkel er stevast overheen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. In Harderwijk is het NS-station zaterdagmiddag tijdelijk ontruimd na een melding van een verdacht pakket in een trein. De politie stelde uit voorzorg een veiligheidszone in. Ook werd het team explosieve veiligheid ingeschakeld voor onderzoek. De melding kwam rond het middaguur binnen. Reizigers werden verzocht het station meteen te verlaten. Ook de trein werd ontruimd. De omgeving van het station werd afgezet. Het treinverkeer tussen Nunspeet en Putten kwam tijdelijk stil te liggen. Na onderzoek maakte de politie bekend dat er geen verdacht pakket was aangetroffen. Het treinverkeer werd vervolgens geleidelijk hervat. In Putten heeft de brandweer zondagmiddag een heidebrand snel onder controle gekregen. Het incident vond plaats aan de Koldhoornseweg. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de omliggende natuur. De brand werd in de loop van de middag ontdekt. Daarop werden meerdere brandweereenheden ingezet om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden op de Veluwe verhoogd. De brandweer roept bezoekers op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden. En tot slot, het gerechtshof heeft de gevangenisstraf van 15 jaar voor een 43-jarige Oekraïense man bevestigd. De man is schuldig bevonden aan de doodslag op zijn 44-jarige echtgenote, die in januari 2024 om het leven kwam in een hotel in Putten dat als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen werd gebruikt. Uit forensisch onderzoek bleek dat de vrouw ernstig lichamelijk letsel had opgelopen, waaronder meerdere gebroken ribben, een gescheurde milt, een klaplong en een groot aantal blauwe plekken. De verdachte hield tijdens het hoge beroep vol dat hij zijn echtgenote niet heeft mishandeld en verklaarde dat hij haar juist probeerde te reanimeren. Volgens het hof wordt de lezing echter niet ondersteund door het medische en forensische onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen. Het is alweer dinsdag. Dinsdag de 4e augustus 2026. En ook vandaag zijn we er live en interactief tot 12 uur met de Wereld van Wakker. En je kan je bijdrage leveren door te whatsappen, te bellen, te mailen of langs te komen.
1: Hey, wat is wakker?

En bij een bijdrage bedoelen we natuurlijk een serieuze bijdrage. En nou, dat is al 15 jaar bekend bij de meesten. Dus wat dat betreft zou dat geen probleem moeten zijn. Hey, wat is wakker?

06-8309-8309, dat is het WhatsApp-nummer. Niet om te bellen, alleen maar om te WhatsAppen. Verzoekjes en eventuele serieuze nieuwsmeldingen. En voor de rest, telefoonnummer 0341-360-148 om te bellen. Studio@veluwewem.nl en Brinkstraat 91 te Putten om langs te komen.

ze begonnen ook maar vast met de ochtendgymnastiek, maar die komt dadelijk nog. Het is van Nederlandse bodem, een Nederlandse band, City to City, The Road Ahead.

Zo, en dat was hem, de ochtendige muziek. En dat betekent dat we ook alweer helemaal toe zijn aan het begin. Want de plichtplegingen van de opening van het programma hebben we nu gehad. En dat betekent dat we nog twee platen draaien tot aan het weerbericht. Om 19:30 hebben we het weerbericht. Gaan we eens even kijken hoe het er allemaal bij staat. En tot die tijd gaan we eerst even luisteren naar Josephine.

Koos die, zit al helemaal weer te genieten van het kerstgevoel wat Chris Ria bij hem oproept. Nou, Chris is met kerst overleden, hè? Met een ongeluk gaat Driving Home for Christmas. Dus nou ja, omdat jij altijd vraagt, is hij al dood? Dat betekent eigenlijk van, kunnen we daar nog veel van verwachten? Liever niet. Nou, bij deze dus, daar komt niks nieuws meer bij, Koos. Maar ja, goed, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren. Maar ja, kerst zit er alweer aan te komen, hè. De pepernoten liggen al, de kruidnoten liggen al een dikke maand in de winkel. Dus ik heb hier de eerste kerstplaten al gedraaid. En dit zijn, als we het dan toch over kerst hebben, de Christians.

What's in a Worse? Ja. Ah, woorden kunnen een hoop schade aanrichten. Daarom moet je ook niet te veel met mensen praten, want dan vallen de woorden. Ja, en dat is dan weer levensgevaarlijk. We gaan eens even kijken naar het weerbericht. Hoe gevaarlijk dat gaat worden met de onweersbuien en hagelstenen zo groot als struisvogeleieren enzovoort. Nou, we gaan eens even kijken. Overdag wolkenvelden en zonnige periode. Regionaal een bui. Vanavond en vannacht langs de oostgrens nog een bui. Het wordt 33 graden op de Veluwe en daarmee hebben we de koppositie weer te pakken. Stevig in handen. Overdag zuid tot zuidwestenwind, 2 tot 4 boven. Vannacht zuidwest zwak tot matig, 2 tot 4 boven. Maakt dus eigenlijk helemaal niks uit. Dan de komende 5 dagen. Morgen 26 graden, s'nachts 20. Donderdag 22, s'nachts 16. Vrijdag 23, s'nachts 14. Zaterdag 26, s'nachts 12. En zondag 27, s'nachts 15. De kans op neerslag, want ja, een heleboel mensen zitten toch, met name in de agrarische hoek, op vocht te wachten, op water. Nou, woensdag de neerslag 0% kans, donderdag 0, vrijdag 5, zaterdag 0, zondag 25%. En dan de kans op zon, woensdag 60%, donderdag 60, vrijdag 75, zaterdag 90 en zondag 85. Heftig. In geen duizend jaar wordt het nog nat hier, denk ik.

Zo, nou, dat was Chris Isaak, The Wicked Game. Het is inmiddels 13 minuten over. En wat ik 13 minuten over half acht. En wat ik me eigenlijk de laatste maand, anderhalve maand afvraag. Het is helemaal gedaan met de files hier in de regio. Althans, geen meldingen meer. Ja, 28 niet. Maar de A30 is weer open. Dus ja, dat betekent dus dat de verbouwing en zo, dat de werkzaamheden gewerkt hebben. Maar de A1, daar stond altijd tussen Stroe en Hoevelaken. Daar woonden ze gewoon. 11 kilometer file dagelijks. Niks. Laatste maand. Helemaal nep-noppers. Of die moet dichtzitten. Maar ja, ook daarvan geen melding. Nou ja, het is niet anders.

Christina Stormer met miljoenen aan lichten. En dan gaan we naar een verzoekje. Nou, een verzoekje niet. Ooit was het een verzoekje van Gert-Jan uit Niekerk. Ik weet niet of hij nu luistert, maar mooi nummertje. Awake My Soul. Chris Tomlin.

Baby, baby, baby, you're out of time. En dan hebben we het over Chris Farlow en ja, out of time. De eerste uur zit er inderdaad alweer bijna op. Op een paar minuten na. Dus ik noem maar even de mogelijkheden om je bijdrage te leveren. Nou, bijdragers aan het programma zijn bijvoorbeeld verzoekjes. Muzikale verzoekjes en dan niet zelfgemaakte dingen. Ja, zelfgemaakte dingen, als het inderdaad serieus is. Hè. En voor de rest, ja, bijdragers waar andere mensen blij van worden. Waarvan je zegt van, nou, daar hebben ze wat aan en zo. En niet meer zo baggers en sloten aan zinloze informatie. Dus ja, ik moet het maar even zeggen, want niet iedereen snapt het. En nou, en voor de rest, daar kan dat dan via de WhatsApp 06-8309-8309. En je kan ook bellen 0341-360-148. 0341-360-148. En dan kom je wel op de radio. Mailen kan naar studio@velofm.nl, studio@velofm.nl. En je kan langskomen in de Brinkstraat 91 te Putten. Vandaag een hele gezellige ochtend. Er zijn een heleboel mensen aanwezig. Dus wat dat betreft, nou, kan dat hartstikke leuk zijn. Brinkstraat 91, te Putten dus. Gaan wij naar het laatste nummer van dit uur.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

van The Church en de opening van het tweede uur van de Wereld wordt wakker op deze dinsdag 4 augustus. En Koos hier reageert op het nieuws, die zegt, ja, je kunt wel met alle Europese asielministers bij elkaar gaan zitten en hoeren over de Marokkanen die bij Spanje de grens overkomen. Maar eigenlijk moet je de koning van Marokko eens even goed aanpakken. Want die houdt de Berbers aan de bedelstaf. En dat is zo erg dat ze liever dood zijn dan daar blijven. Dus aanpakken die koning Mohammed. Ja, dat is ook een benadering, hè. Dus wat dat betreft zijn er een heleboel mogelijkheden. Maar ja, wat ze gaan doen, het is Europa. Veel gewauwel, weinig wol. Veel geblaad, weinig wol. Dat is hem eigenlijk, hè. Ja.

Ghost. Ghost hoorde je. En daarmee zijn we aanbeland op 11 minuten, 21 minuten over 8. En dat betekent dat we naar de headlines gaan. Want ja, dat is dit uur. Dus de headlines van de NOS zijn aan de beurt. Ik ververs even en dan noem ik ze op, inclusief het paginanummer. En als je denkt, oh ja, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Spoedoverleg EU-landen over Ceuta, 127. Meer gaspistolen in beslag genomen, 109. Brand Noord-Limburg breidt zich uit, 104. Zelensky ontslaat ambassadeur in VS, 125. Explosief gevonden in tuin Rotterdam, 121. Groen licht voor Boeing 737 MAX 726. Zorg Dijken ter Schelling om droogte, 105. Verkrachting door agent onbewezen, 108. Man vast in terrorismeonderzoek, 106. We beginnen met 104, daar zit een abonnement op. En voor de rest laat ik het afhangen van wat zou je willen horen.

China Black hoor je. Het Search in. En, dan gaan we naar pagina 104, want daar zit een abonnement op. En daar beginnen we dus mee, de headlines. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Nee, dat zou wat zijn. Dat hij zich uitbreidt, maar dat hij wel onder controle is. Een gebied van ongeveer 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Oh, dat schiet ook lekker op, ja. Dat is vervijfvoudigd. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Net als gisteren helpen twee Chinook-helikopters van Defensie. Vannacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van de brand mogelijk last hebben van rook. De brand bij Oostrum, gemeente Venray, brak gisterenmiddag door nog onbekende oorzaak uit. Een camping in het gebied is ontruimd en het dierenpension moest alle huisdieren hals over kop evacueren. Ja, en dan twee helikopters, dat is oppassen geblazen. Dat wil nog wel eens fout gaan. Ja, ik waarschuw alleen maar hoor. Dus dat dus.

een dubbel plaatje van Klo Boys Klo. Nederlands band. Summer Holiday en... Nee. Rosie was het hiervoor. En daarvoor was het Waiting for the Sun. Dat had ik moeten zeggen. Goed, we hebben nog twee pagina's of ik die even wilde voorlezen. Waaronder pagina 106. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden omdat hij zich volgens het OM wilde aansluiten bij ISKP. Een van oorsprong Afghaanse tak van IS. De man zit sinds donderdag vast. Verdachte zou in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen namens ISKP. Het OM verdenkt hem van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De rechtercommissaris in Rotterdam bepaalde gisteren dat hij nog zeker 2 weken blijft vastzitten. De man zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Ja, naarmate de wereld meer verloedert, gaan ook een heleboel mensen nadenken over hoe het opgelost zou moeten worden. Ja, en dan komen al die ideologieën weer naar boven. En dan heb je dadelijk allemaal tegenstanders van elkaar, hè? Want geen mens denkt hetzelfde. Dus, er wordt nog wel wat.

Zo, nou, dan hebben we nog een paginaatje en die pak ik er nu even bij. Eens even kijken, dat is, ja, deze. Goed, groen licht voor Boeing 737 MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing kan eigenlijk zijn 737 MAX 7 toestellen gaan leveren. Amerikaanse toezichthouder heeft er toestemming voor gegeven. Boeing wacht daar al jaren op, maar de certificering had vertraging opgelopen na een aantal ongelukken met andere Boeings. Eind 2018 en begin 2019 stortte zowel in Ethiopië als in Indonesië een Boeing neer van de type 737 MAX 8. In 2024 verloor een ander MAX-toestel een deel van de romp boven de Verenigde Staten. Een tijd mochten sommige Boeings daarom helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 is een relatief klein en zuinig en gehold ooit als vliegtuig voor de toekomst. Boeing zegt de eerste binnenkort te kunnen en gaan leveren ook. Nou, voor al die mensen die een korte, spannende zomer horen.

0: verkopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
3: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
2: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
4: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
2: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen is een ongeluk gebeurd en dat kost je op dit moment een kwartier. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer met ook daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

met What If. En zij opende het derde uur van de Wereld Wordt Wakker op deze dinsdag, de 4 augustus. En als Japo komt weer met een cryptische omschrijving. Ik pak zijn WhatsApp er even bij. Goedemorgen, het is altijd leuk om mensen op een verkeerd been te zetten. Ik ben heel benieuwd. Heb ik dat gedaan? Ja? Zou kunnen hoor, dat doe ik wel vaker. Maar hoe dan ook. Oh! dan snap ik het. Ja, toen ik hem aanzet, dacht ik al van, is dat wijs wat ik daar doe? Want ik zette inderdaad de herkenningstune van Trace aan, Tracy. Maar dat had alles te maken, er stond hier iemand tegen me te praten. En toen was het in één keer stil. En dan moest ik heel snel even ergens een nummer vandaan halen. En die stond toevallig binnen handbereik. Ja, zo gaat het dan. En dan denken mensen, hey, het is woensdag, het is 8 uur. Maar het is dinsdag en het is 9 uur. Dus ja, dat had eigenlijk het signaal moeten zijn. Zullen we Fix You een keer er tussendoor doen? Ja, dat is op zich, nou, dat is heel toevallig. Want ik zat net te kijken bij hoe heet het band? Coldplay. Want die stonden toevallig in beeld. Nou,

Zo, even een bepaalde regelmaat doorbreken door Fixu een keer op een dinsdagmorgen te draaien in plaats van op een vrijdag om 5:12. Goed, ja, dat moet allemaal kunnen. Wat ook moet kunnen is, het wordt vandaag weer heel erg warm en even een verkoelend plaatje. En wat is meer verkoelend dan de Titanic die ten onder gaat in de IJszee?

Celine Dion. And My Heart Will Go On. Ja, het lijkt alsof ze weer helemaal terug is op het podium. Maar dat is niet helemaal zeker natuurlijk. Goed, het is 17 minuten over 9 en we gaan de regio in. Het Putterstoomgemaal viert feest samen met de bezoekers. Het is dit jaar 20 jaar geleden dat het Putterstoomgemaal weer in gebruik werd genomen na de restauratie. Om dit feit te vieren wordt er op zaterdag 8 augustus een mini-stoomdag gehouden. Het is van 10 uur tot 2 minuten over 10. Een mini-stoomdag, nee hoor. Tijdens deze mini-stoomdag zijn een aantal makers van stoommodellen aanwezig die hun machientjes, waarvan veel in werking zijn, tentoonstellen. Ook worden modelmachientjes uit de eigen collectie draaiend getoond. Tevens is er een stoomtrein. Ja, dat zijn word voor het woorden. Stoomtrein modelbaan van 8 bij 5 meter met echt gestookte stoomlocomotieven te bezichtigen. In de schuur staan nog meer stationaire stoommodellen en machines. Nou, dat allemaal met wat versnaperingen erbij. Kan iedereen rustig kijken en genieten van al die zaken. Meer informatie www.putterstoomgemaal.nl www.putterstoomgemaal.nl. Dan zaten we net in die sfeer van Coldplay. Maak er meteen maar een dubbelplaatje van.

Talk van Coldplay. Dan gaan we naar Harderwijk. Even we springen even van het Puttenstroomgemaal naar de markt in Harderwijk. Op zaterdag 29 augustus is er nog één keer alles uit de kast voor Harderwijk Live. Tot die tijd is er volgens mij elke zaterdag bingo. Nee, ja, geen bingo, maar je snapt wat ik bedoel. We sluiten Harderwijk Live af, schrijft de organisatie, met een finale die de boeken ingaat. Internationale top DJ Quintino komt Harderwijk laten zien hoe je een plein laat ontploffen. Ja, alles staat al in de fik, dus dat kan er nog voorbij. Samen met Raz Entertainers, Wesley Bronkhorst en René Schuurmans, de beats van Wee Dams en DJ Jent, maken we er een ongelooflijk en onvergetelijk sluitstuk van. Maar je moet de tickets wel even bestellen en dat kan via, ja, via Facebook of via de pagina van Harderwijk Live. Dus als je erbij wil zijn, 29 augustus. Snel. Goed, dan eens even kijken. Gaan we naar, oh ja, dat is ook leuk. Wie lekker houdt van een cocktail aan het water in een hangmat onder een palmboom, die komt helemaal tot rust on the beach van Chris Ria.

0: Ja, ja, ja, ja. Een vaste luisteraar, Koos, gaat helemaal over zijn nekje. Ik zoiets.
1: Ik geloof dat ik overgeven moet.
0: Ja, want hij is een. Hij houdt niet van kerst. En dan denk je, ja, wat heeft dit nummer onder Beast nou met kerst te maken? Nou, ook Chris Ria, hè? Driving Home for Christmas. Dus Koos moest, gaat helemaal over de rooie nu, want nou moet hij aan kerst denken. Hé, hey, Koos, maar doe er je voordeel mee, hè? Ik bedoel, het is hartstikke warm buiten. Als je aan kerst denkt, nou, wel tegenwoordig met kerst is het niet veel kouder dan nu. Dus, maar ja, vroeger hadden we sneeuw met kerst. Maar ja, bij Polskamp zit jij natuurlijk de hele dag in je hefdruk, in je koelcel. Dus jij hebt het helemaal niet warm. Begrijp ik ook wel weer. Nou, Chris Ria is voorbij. Je kan de pleister er weer afhalen. Dus succes, sterkte vanmorgen. Misschien vind je dit dan wel wat. Je moet er wel van houden. Het is een beetje Rivella, een beetje vreemd, maar wel lekker. Tenminste, vanuit muzikanten oogpunt. Maar het zou me zo kunnen zijn. En je zegt, ja, dat hoef ik helemaal niet.

Ja. En vanuit muzikantenoogpunt was het dan misschien knappe muziek, maar het is niet commercieel. De meeste mensen vinden het dan ook niet prettig om naar te luisteren, omdat ja, ze kunnen niet meezingen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar Koos is er in ieder geval blij mee. Die zegt, nou precies, dit is tenminste muziek maken. Dit klinkt al veel beter. Ja, ik denk, Koos, dat je een van de weinigen bent die er zo over denkt. Maar joh, ruimte voor iedereen. Dit is alweer een tussenvorm dat gaat iets meer richting de bekende ouderwetse soul. Maar ook een tamelijk muzikantenmuziek. Lars komt binnenvallen en die zei die dit lijkt op Crucified. Nee, dat was het niet. Het was Colosseum 2 met Put It This Way. Nou... Goed, nou laten we dan ook gelijk maar even een nieuwtje uit de regio erbij pakken. Putten regelt tijdelijk een kantine voor de Meeuwen. Korfbalvereniging de Meeuwen krijgt tijdens de bouw van de nieuwe binnensportaccommodatie tijdelijk onderkomen. De huidige kantine wordt al in een vroeg stadium van de bouw gesloopt. En de nieuwe kantine wordt pas in een latere fase van het project gerealiseerd en opgeleverd. Om toch te zorgen dat de sporters en bezoekers de mogelijkheid hebben om iets te nuttigen en dat toiletten beschikbaar zijn, wordt er een tijdelijke voorziening met snackvoorziening neergezet. Altijd goed. Korfbalvereniging neemt, net als bij de reguliere kantine, de exploitatie op zich. Nou, lekker snacken met z'n allen. Ja, snacken en sport, dat hoort niet samen te gaan. Maar bij mij gaat het heel makkelijk.

Zo, Machine Gun was dat. Ja, een vrolijk gunnetje. Nieuwe regels voor hier, waar, wanneer en welke type woningen komen hierna kunnen hier blijven wonen. Want er zijn nog flink wat plekken waar de komende jaren in het dorp maximaal 260 nieuwe, maar tegelijk ook passende woningen gebouwd mogen worden. Waar die plekken dan zijn, staat vermeld in het gebiedsprogramma Hier de Dorp. Het lang verwachte document dat BMW van Harderwijk afgelopen week hebben vastgesteld na druk bezochte inspraakbijeenkomsten met de Hierdenaren. Nou, fijn voor Hierden en voor de inwoners van Hierden. Eigen huis of een brickhouse.

Ja, en dan gaan we naar de Villewaarde, zo kan hier de, bij de voetbalvereniging Hierden. En ik bericht er even bij. Villewaarde Festival 2026, 4 dagen sport, muziek en gezelligheid bij de VVV Hierden. Van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 augustus staat het sportpark van VV Hierden opnieuw volledig in het teken van de Villewaarde Festival. 4 dagen lang komen sport, muziek, familieactiviteit en gezelligheid samen tijdens een evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio. Met een gevarieerd programma van jong en oud, bekende artiesten, sportieve toernooien en een sfeervolle festivaltent belooft ook editie van 2026 weer een groot succes te worden. Achter de schermen wordt al maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen. Op het sportpark verrijst opnieuw de grote open festivaltent in de horeca. Wordt volledig verzorgd door vrijwilligers van VV Hierden. Nou, kaartverkoop is in volle gang. Vol is vol. En er wordt gevoetbald door Hierden, SCC Putten, Zeewolde, VVOG, Hierden 2, Zeewolde 2, Hulshorst. Dat zijn de ploegen die allemaal meedoen. En dan heb je natuurlijk ook de muziek nog tijdens de feestavonden. En dat is DJ Appie, Mitch Tombell, Stef Eckel. Dan op donderdag DJ Dorato, Mark Hazes, Tribute, Wesley Broncos. Vrijdag Stapelgek en Billy Dans. Zaterdag DJ Gran Zesa met MC Jeff Special. De Seinavenzangers Ramon Beense en Marco Schuitmaker. En die sluiten de boel festival groot af. En het is nog een darttoernooi. Van alles is er. Kijk even op de website van Villewaarde Hierden. Of van VVV. VV Hierden. Gaan wij nu een dubbelplaatje draaien van...

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
3: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
2: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
4: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
2: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De Cornelis met 74-75 opende het 4 uur weer van de Wereld Wordt Wakker. En nou, daar zijn we dus nu in aanbeland. We gaan dadelijk bellen met de VVV Nijkerk. Dus tot die tijd nog even plaatjes. En dat komt mooi uit, want Koos die zegt... ik wil even voor Plugger spelen. Shoomed at a Funeral, een vrouwelijke metalband met een christelijke boodschap. Het kan mij wel bekoren. Benieuwd wat men ervan vindt. Dus de bedoeling is dat we dit nu gaan beluisteren. En Koos wil graag de mening horen van deze of gene. Wat vind je van dit nummer?

Zo, nou, wat ik er in ieder geval over kan vertellen, is dat ik het strakker en qua geluid al beter vind dan menig mannelijk bandje. Maar ja, qua muziek is het natuurlijk, er komen er meer dingen bij kijken. En wij gaan het afwachten wat de reacties zijn. En ondertussen luisteren we even naar Connie Talbot.

0: Goedemorgen, boek aan de hoofd, gesprek aan de Rino.
1: Goedemorgen, wat klink je ver weg? Mannetje van de radio hier.
2: Hoi, goedemorgen, klinkt het nu beter?
1: Ja, nu is het beter, ja.
2: Gelukkig, een verkeerd knopje.
1: Oké. Okay.
2: Sorry.
1: Maar ik heb je naam niet meegekregen, dus...
2: Sorry, Nadine.
1: Oh, Nadine.
2: Lang geleden,
1: ja. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, het is, het wil je altijd, de L, de M of de N, hè?
2: Ja, ja. Ik mocht weer meedoen, dus...
1: Nou, dan welkom.
2: Dank. Het is hier lekker hoog zomer. Het is hier lekker hoog zomer in Eiker. Ze hebben ook wat zomerse activiteiten op

0: Dat is elke woensdag en dus ook morgen. De Nijkerkse zomeravondcompetitie is er weer dit jaar. Het is groter dan ooit en na het megasucces van vorig jaar wordt het nu weer een veelbelovend spektakel. Het grootste sport- en gezelligheidsspektakel van het jaar, al dus de organisatie. Dat is aan de Luxolseweg bij Sportpark De Burgt. Vrijdagmiddag is er weer schaakinstuif op het plein. Kom gezellig schaken en het is midden op het plein. Dus het is als je niet echt van schaken houdt, is kijken ook leuk om te doen. Dan is het ook weer elke vrijdagavond feest in Nijkerk. Nijkerk Live. Deze vrijdag hebben de artiesten Maurice Groeneweg, Denise Driana en Albert Koetsier op de planning staan. Het wordt weer een feestje. Elke vrijdagavond is het grote feest. Dus beloof deze vrijdagavond ook weer groot te worden. Van andere orde, elke zaterdag kan je de grote kerk in Nijkerk bezichtigen. Prachtig interieur van de kerk met de mooiste toren van Nederland. Dat is eigenlijk wat er de komende weken op de planning staat eigenlijk.
1: Ja, nou, zijn er veel Nijkerkers zeg maar het dorp, de stad uit met vakantie of weet je het niet?
0: Nou, zelf kom ik net terug.
1: Okay.
0: Vorige week waren ze hier allemaal nog te vinden, heb ik begrepen.
1: Okay.
0: Maar we hebben ook veel toeristen in Nijkerk, dus misschien betekent dat het beeld een beetje.
1: Ja.
0: Maar ja, we hebben Zwarte Zaterdag gehad, dus ik ben bang dat wel heel Nijkerk nu ook elders is.
1: Goed. Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Common Linnets met Calm After the Storm. Of naar de Crash Test Dummies met God Shuffled His Feet. Of naar de Counting Crows met Mr. Jones.
0: Ik ga voor de Common Linnets.
1: Common Linnets, gaan we die draaien. Wens ik jou een hele fijne week.
0: Dankjewel. Fijne week ook.
1: Doei.

Ja, Mr. Jones van Counting Crows. En dan gaan we naar Harderwijk. De vlag is weer 4 in top op de vispoort. En dat is gedaan met de hulp van de brandweer. Wat een eenvoudige klus leek, kreeg onverwacht een spannende wending. Tijdens het vervangen van de vlag op de vispoort, thuisbasis van Herder en Wieg, schoot een beugelgewicht van zo'n 6 kilo plotseling naar beneden. En daar bleef het niet bij. De hijskabel zat muurvast boven in de mast. Ja, dan weet je het wel, hè? Dan heb je ellende. Maar de brandweer heeft geholpen. En het probleem is weer uit de wereld. Nou, dan gaan wij naar het volgende nummertje.

Ja, het is concomitant qua nieuws, merken we wel op alle fronten. Dat maakt op zich ook niet uit. Heel veel mensen vinden het helemaal niet erg om wat meer muziek te horen en wat minder nieuws. Harderwijkse College maakt een dwangsom tegen het COA Hart met een maximum van 8,19 miljoen. Ja, we hebben het er vorige week al even over gehad en gisteren ook nog. Ze kunnen €91.000 per dag boete opleggen, want de tent zou dicht zijn en blijft nu gewoon open. Dus het kan oplopen tot 8,19 miljoen. Ja, zo zijn die. Afspraak is afspraak. Daar gaan we niet helemaal niet moeilijk over doen hoor.

0: There's sorrow and the wind, it sighs. The voice of a lover, but a lover who lies.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Robert Walters met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

een beetje gejammer aan het eind van het nummer. En ja, het is logisch. Het is het laatste uur ook alweer van De Wereld Wordt Wakker. Dan zou ik graag wat langer gebleven, maar helaas, die mogelijkheid is er niet. We pakken de laatste nieuwtjes, ondanks dat er ja, dat commentaar is qua nieuws. En de laatste muziekjes en dan, nou, dan zit het uur erop voordat we het weten. Goed, laten we eens even naar het volgende nummer gaan dan.

Ja, en dan gaan we naar Ermelo, zaterdag 8 augustus. Vanaf zaterdag 8 augustus tot en met zaterdag 15 augustus is er een grote meerdaagse boekenverkoop via het Boeldagcomité. En niet op zondag, maar voor de rest dus de hele week lang. Grote boekenverkoop in de Immanuelkerk aan de Stationstraat 137. Het is van 10 tot 5. En elke dag. Tijdens de zomeravond braderie extra nog van 5 tot 8. En zaterdag 15 augustus van 10 tot 1. Nou, ze hebben een enorme voorraad, dus wees erbij. Dan kunnen wij nu naar het volgende nummer.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk is het NS-station zaterdagmiddag tijdelijk ontruimd na een melding van een verdacht pakket in een trein. De politie stelde uit voorzorg een veiligheidszone in. Ook werd het team explosieve veiligheid ingeschakeld voor onderzoek. De melding kwam rond het middaguur binnen. Reizigers werden verzocht het station meteen te verlaten. Ook de trein werd ontruimd. De omgeving van het station werd afgezet. Het treinverkeer tussen Nunspeet en Putten kwam tijdelijk stil te liggen. Na onderzoek maakte de politie bekend dat er geen verdacht pakket was aangetroffen. Het treinverkeer werd vervolgens geleidelijk hervat. In Putten heeft de brandweer zondagmiddag een heidebrand snel onder controle gekregen. Het incident vond plaats aan de Koldhoornseweg. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de omliggende natuur. De brand werd in de loop van de middag ontdekt. Daarop werden meerdere brandweereenheden ingezet om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden op de Veluwe verhoogd. De brandweer roept bezoekers op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden. En tot slot, het gerechtshof heeft de gevangenisstraf van 15 jaar voor een 43-jarige Oekraïense man bevestigd. De man is schuldig bevonden aan de doodslag op zijn 44-jarige echtgenote, die in januari 2024 om het leven kwam in een hotel in Putten, dat als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen werd gebruikt. Uit forensisch onderzoek bleek dat de vrouw ernstig lichamelijk letsel had opgelopen, waaronder meerdere gebroken ribben, een gescheurde mild, een klaplong en een groot aantal blauwe plekken. De verdachte hield tijdens het hoge beroep vol dat hij zijn echtgenote niet heeft mishandeld en verklaarde dat hij haar juist probeerde te reanimeren. Volgens het hof wordt de lezing echter niet ondersteund door het medische en forensische onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

0: Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
6: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
5: Welkom in de Rock Basement.
7: Een hele goede middag. Leuk dat je naar ons luistert hier in de Rock Basement. Twee dames, uitzendkracht zijn we, schoonmaakster zijn we, want de studio is weer blinkend schoon.
8: Ja, dankzij, je kent me. Hè? Ik zag een stofzuiger. Ik ging helemaal los. Ik ging helemaal los.
7: Ja, en ja, omdat Marion ook graag de kieren van het toetsenbord meeneemt, kan het zijn dat u heel even geen Veluwe FM hebt gehoord. Zeker. Maar ja, de radio moet af en toe van binnen ook even een lekker poetsbeurtje hebben.
8: Ja, maar hey, moet jij eens... Maar toch, eventjes een hele dikke shout-out, hè, natuurlijk. Naar onze held van de show, toch wel? Ja. Held van...
7: Dennis de Menis.
8: Held van Veluwe, natuurlijk. Yeah. Dennis de Menis van Stennis met...
7: Mark en Dennis.
8: Mark en Dennis natuurlijk op vrijdagavond. Maar Dennis was vandaag onze held. Mijn held.
7: Als Dennis nu was geweest, wat hadden we dan gemoeten?
8: Dan had je nu nog radiostilte gehad, denk
7: hadden
8: ik.
7: Wij dus zondagavond helemaal voor niks die vergadering gehad.
8: Helemaal voor niks,
7: erg gezellig was.
8: Dat dan wel.
7: Eigenlijk... kan ik gewoon zeggen, welkom in de radioshow van Double Trouble.
8: Ja, zeker.
7: Want dat zijn wij met z'n tweeën.
8: Een beetje stellen, ja. Ja, ja ook niet echt. Ja, ik heb geen idee wat ik nou precies heb gedaan. Maar goed, ja, nou, weet schoonmaak nou, woede.
7: Dames en heren, even om even een beeld te geven van onze Marion. Marion is op dat moment totaal niet in paniek.
8: Nee,
7: ik kom de studio in. Ja. Ik denk, nou weet je, misschien moet ik heel even stil zijn. Moet ik er even de gang laten gaan? En ik zei, gaat het? En het enige wat ze zegt is, ja, ik ben een beetje verkleurd. Ze bedoelde niet eens van, wat is er aan de hand?
8: Ach,
7: dat is
8: nee,
7: toch relaxed zo, hey, vriendin,
8: ja,
7: collega,
8: nee, natuurlijk.
7: Alles.
8: Maar ik had natuurlijk Dennis aan de lijn, hè? En ja, dan komt alles goed. En dat is helemaal fijn. En we hebben een berichtje van Mirjam.
7: Kijk, zie het. We gaan zo snel kijken. Want we gaan meteen deze show opstarten. We hebben de studio bomvol gevuld met rock. Dus de komende 3 uur kun je echt je lol op. En we beginnen met een Mountain Mississippi Queen. En waarom? Voor mijn Henk.

0: Ja, en ik heb mijn eigen Mississippi Queen hier naast me zitten, die gewoon echt heel relaxed zegt. Met al het vuur wat ik in me heb, heb ik lekker schoongemaakt. Nou, en het ruikt hier lekker, jongen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh, nou ja. Als jij geen complimenten gaat krijgen morgen in De Wereld Wordt Wakker, nou, dan weet ik het niet meer.
1: Hey, en ik vind het een mooi compliment voor jou, want ik weet hoe slecht jij ruikt. Maar ja, dat Mississippi Queen is wel een oudje, of niet?
0: Henk is ook zo jong niet meer.
1: Nee, maar toch.
0: Hij gaat me vermoorden nou. Nee joh. Nee, maar dit vindt hij lekker muziek. En
1: nee, dat mag. Maar uit welk jaar is dit, joh?
0: Ja, maar het is geen idee. Ik ga het zo helemaal voor je uitzoeken als je het wil.
1: Mag ook.
0: Ja, toch?
1: Ik denk, jij hebt parate kennis, maar...
0: Nee. Ik ben eigenlijk nog totaal overdonderd wat hier allemaal in de studio gebeurde toen ik binnenkwam tot nu. En jou dan er aan stralend zien zitten. Ja, ik kan daar echt... heel veel mee. Ik vind het fantastisch. Hey, als je iets wil vragen aan Marion over hoe zij dan zo deep cleaned, dat kan. Je stuurt gewoon even een berichtje naar 06-8309-8309. En met liefde zullen wij je vraag beantwoorden. En je mag natuurlijk ook gewoon een plaatje aanvragen.
1: Ja, natuurlijk. Daarvoor zitten wij hier. We zitten hier voor jou.
0: Precies, we zijn hier voor jou in de Rock Studio, waar ik lekker ga beginnen met een nummer van U2.

0: Ja, altijd lekker om U2 mee te nemen naar de studio. Althans, dat vind ik dus. En ik hoop dat jullie daar ook heel veel plezier aan hebben gehad. Nou, als er nou een nummer is waarvan je zegt, nou, dat wil ik dus echt heel graag horen.
1: Ze weten toch onderhand wat te vinden.
0: Dat, joh, ik denk dat...
1: Je hebt allemaal vrienden van de show.
0: Nou,
1: zeker.
0: Ik moet zeggen, toen ik hier net naartoe fietste, overigens Sticky heet, dat mijn platen niet krom zijn getrokken, dat is nog een wonder. Dat is heel leuk hoeveel mensen er dan naar je zwaaien. Zo van, we zetten hem aan zo.
1: Ja,
0: hè?
1: Leuk
0: en
1: is dat.
0: Ja, is hartstikke leuk. En sommigen die roepen dan ook, wil je dat of dat draaien? En er was net iemand die riep naar mij, maar ik heb het echt, kon niet goed verstaan.
1: Oh.
0: Nee, dus weet je, de luisteraars weten dat inmiddels. En zeker de vaste luisteraar, dat wij op zondagavond onze vergadering hebben. De lijst dan met heel veel zorg samenstellen. Dus we hebben lekkere bakmuziek bij ons, joh. Dus we redden ons sowieso, Marion.
1: Ja.
0: Is er eigenlijk nog iets van nieuws uit de basement te melden alvast? Of zeg je nou...
1: Nog niet.
0: We gaan even op zoek. En we wachten eventjes de reacties via de app af. Zullen we dat maar gewoon doen?
1: Het is een beetje komkommertijd, hè? Ook hier bij de Rock Basement. Mensen op vakantie. Er gebeurt niet zo heel veel. Ja, nee.
0: Ja,
1: eigenlijk,
0: wacht even,
1: we wachten gewoon even
0: af. Je vergeet een heel belangrijk detail.
1: En dat is?
0: Ik denk, en ik hoop dat ik de editie goed heb. Vanavond is editie 4 van de Braderie.
1: Oh,
0: in Ermelo.
1: Ja.
0: En de brandende vraag is deze vierde keer. Ga jij daar naartoe?
1: Nee. Ik ga vanavond voor B&B Vol Liefde.
0: Oh ja, natuurlijk. Daar moeten we het zo meteen echt even over hebben.
1: Ja, ik ben bij, hoor.
0: Oh. Ja, ik ook ben heel erg bij. Dus we moeten ook kijken dat we niet te veel verklappen voor de mensen die nog helemaal via de gewone reguliere televisie kijken. Wij gaan even lekker door met Simple Minds, Alive and Kicking. En ondertussen gaan wij eens even kijken waar we jullie blij mee gaan maken met nieuws van B&B Vol Liefde.

0: Oh, en ondertussen zitten we heerlijk lekker onze, nou ja, soort van... We zijn sowieso aan het kijken, waar zijn we in BNB van Liefde?
1: Babylonische spraakverwarring volgens mij.
0: Ja, dat klopt, ja. Wij gaan nu even bekentenis doen. Wij kijken via Videoland, want wij kunnen niet wachten.
1: Nee, klopt.
0: Nee, maar op televisie zijn de mensen dus nog niet zo ver. Dus we moeten even oppassen met wat we zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En jij kan mij misschien nu bijpraten over hoe we zijn op televisie?
1: Op televisie hebben we gisteren gezien dat Suze. Suze is bij Nisha Tara. Nisha Tara. En volgens mij Monique is weggestuurd bij Fred op Bonaire.
0: Daar snap je ook niks van, hè?
1: Nou, dat vind ik niet Fred. Ja, en Marco die vindt het wel een aardige gast, maar ik vind het toch echt een hele bijzondere vogel, hoor.
0: Zullen we Marco opgeven?
1: Marco? Nee, ik ga Marco niet delen weer.
0: Nee, ben jij? Nee. Trouwens, hij luistert, dus doe ik hier?
1: En die Caroli, wat een... Nou, die spoorde toch echt niet? Wat een gek was dat, joh.
0: Die wordt dansen.
1: Ja.
0: Die wordt dansen met Carolina.
1: Ja.
0: Die gaat gewoon lekker dansen samen met haar.
1: Ja.
0: En die gaat alle mannen gaan naar huis. Ja. Want zij wil met hem dansen. Ja. Nou, geloof je het zelf?
1: Ja, geloof je het zelf.
0: Nou, ik ook niet. Maar goed, we zullen wel weer allerlei commentaar krijgen. Ik zit natuurlijk nu weer iets te doen wat helemaal
1: niet
0: meer mag in
1: Nederland. Nee, dat is
0: dat stemmetje nadoen. Maar kom op, mensen.
1: Nou, maar helemaal niet. Zo praat hij toch? Als hij nou als een tukker had gepraat.
0: Nou, ja, maar gelijk omgeschoold tot bukkers. Echt waar, meteen. Ja, geen probleem, hè?
1: Precies, gewoon zo op, Ron.
0: Maar nu het daarover hebben, hè? Hoe zou het met onze Chuck zijn?
1: Nou, ik denk hartstikke goed.
0: Ik denk dat hij luistert.
1: Dat denk ik ook, met zijn Monique en zijn Jax.
0: Nou, hé. Nou, die komt dus weer hierheen. Dus dames en heren, binnenkort weer veel meer inner circle feitjes op rockgebied.
1: Absoluut.
0: Ja, joh. Hey, maar ondertussen hadden we op de app onze held Dennis.
1: Ja, die vroegen we. Die vraagt toch plaatje aan?
0: Ja, hij wilde iets van ABBA horen, maar dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Dus ik ga lekker draaien. Burning Heart.
1: Ja, dat wilde die ook weten, toch? Die wilde die ook horen, toch? Ja.
0: Denk ik ook. Dennis,
1: hoe
0: voor
1: was
0: jou,
1: dat de zwarte cross verder, Dennis?
0: Ja, laat even weten.
1: Ja.

0: Hij is in de house hoor, Marion, onze Chuck.
1: Ja, ik zag het ja.
0: Dus ik hoop dat wij allerlei feiten weer doorkrijgen die wij echt nog niet kenden. Die de luisteraars ook echt nog niet kenden. Dan hebben we ook iets te vertellen. Maar ik moet zeggen dat wij hadden het natuurlijk heel even, want wij gaan helemaal los op BNB vol liefde.
1: Mm-hmm.
0: Ach, zegt Marion, op deze leeftijd, waar moet je nog jaloers op zijn? Dat vond ik best een hele mooie uitspraak.
1: Ja, nee, dat... Nee, ja.
0: Ja, zo denk je dat toch ja, de meeste mensen van onze leeftijd er wel over zullen denken?
1: Nou, ik hoop het voor mensen dat je er zo in staat. Bedoel.
0: Nou, zeker als je op zoek bent dus naar een nieuwe liefde, hè?
1: Ja,
0: vooral
1: dat lijkt me wel, ja.
0: Ja. Ja, het lijkt me best ingewikkeld.
1: Je moet toch eigenlijk altijd uitgaan van je eigen krachten, bedoel. Ja,
0: zeker.
1: Je houdt het toch niet tegen.
0: Nou, zeker niet.
1: En niemand houdt van een jealous guy.
0: Nou,
1: en,
0: dat
1: nummer nou van Brian Ferry of van Roxy Music? Nou, een van de twee natuurlijk, maar nee, daar hou je toch niet van? Ik niet, in ieder geval.
0: Nou, ik denk dat het heel ingewikkeld wordt, heel onrustig ook.
1: Je lijkt je wel.
0: Ja, hè? Ja. Maar we hebben wel één favoriet, alle twee, in dat BNB voor Liefde, en dat is Thomas.
1: Jezus, wat een lul. Nou, dat is toch echt erg? Ja, er komt eentje met één dame met lang haar binnen en die andere is binnen vijf minuten...
0: En mijn schoondochter wees me erop, mij ontgaan dat soort dingen dan. Zij, dat is Max, hè, die dus komt met die lange haren.
1: Ja.
0: En dan zetten ze daar Volendamse muziek op. Komt uit Volendam, dat was mij even ontgaan. Ja. Er zitten zoveel leuke elementen in het programma. Het zit zo goed in, het wordt goed in elkaar gezet. Ja. Dus,
1: Maar goed, ik vind wel, Thomas is wel de kneus van, samen met Fred spant hij wel de kroon, denk ik. Yes. Ik vind Timothy echt heel leuk. Ik kan heel erg lachen om hoe hij is. Ja.
0: Weet je, wat we zouden kunnen doen, is dat we hem heel even een berichtje sturen. Misschien dat hij al een leuke tune wil inspreken voor ons programma.
1: Nou,
0: superleuk zijn. Ja, ga maar uitleven. Hey, ondertussen leef ik me even uit op het volgende. Die Henk voor mij, die zei ze onderhoud. Ja. Oh, mag ik even meedoen aan de lijst? Ik zei, ja, tuurlijk joh. En hij zei, nou, weet je, Walk This Way van Aerosmith. Dat lijkt me ook heerlijk. Ik zeg, nou, ik weet zeker dat we de luisteraars daar allemaal blij mee maken. Dus zullen we dat maar eens even doen dan?
1: Doe jij dat maar, Sas.
0: Dank je.

0: Ik vind het een goede uitvoering, deze van Aerosmith.
1: En op verzoek laten we hem natuurlijk helemaal uitdraaien. Zodat je hem op kan nemen op je bandje.
0: Ja, natuurlijk. Ja, toch?
1: En zeg, wat ben jij voor lekkers aan het eten?
0: Dat is gewoon een moesje. Lemon.
1: Lekker, man.
0: Lekker, joh.
1: Ja, want je moet natuurlijk wel een beetje voor verkoeling zorgen met dit weer. Ja, want
0: natuurlijk.
1: Het is ongelooflijk warm. Maar ik heb begrepen, en dat heb ik uit een betrouwbare bron, namelijk van Joop, dat het koeler gaat worden.
0: Gelukkig
1: hier en daar een spatje regen. Oh. En daar zitten ze daar zo in de buurt van Venray, die kant op natuurlijk met smart op te wachten. Mm. Want ja, daar woedt een behoorlijke brand. Tenminste, ik hoop inmiddels dat ze dat een beetje onder controle hebben.
0: Zal ik eens kijken op maar, NOS, Teletext?
1: Ik heb diep respect hoor voor die mensen in dit warme weer ook. Hè? Jongen, jongen. En heel vervelend natuurlijk voor mensen die huis en haard moesten verlaten. Of een campingplekje of whatever.
0: Ja, nee, helaas. De brand wordt groter. Ja, de wind draait constant. Ja. En,
1: het is ontzettend droog. Want het valt mij ook op. Overal waar ik loop, in de slootjes kijk, alles staat gewoon kurkdroog. Mm-hmm. Dus ja, joh. Hey, Rock the Night van Europe. Heb jij iets met dat nummer?
0: Nee, maar ik hoorde wel dat Marco zei van, dat is wel een lekker nummer van Europe.
1: Ah, nou, leuk. Dan Marco, draai ik voor de luisteraars en voor jou dit nummer van Europe.

0: Ja, en weet je wat zo grappig is? We hebben al eens een keer een oproep gedaan van wat is jouw mama appelsap? Dus de tekst die je denkt te horen. En het grappige is, vandaag krijgen we daar antwoord op. Want onze lieve Chuck, die heeft dit nummer natuurlijk gehoord. En die zegt, wat ik eigenlijk hoor. Ik dacht dat ze zongen van Rob de Nice. Maar goed, dat zingen ze dus niet. Maar het is wel grappig.
1: Ja, ik vind het ook grappig.
0: Heb jij een mama appelsap?
1: Ja, maar dan kan ik er even niet opkomen. Er is altijd volgens mij een nummer van Eros Ramazzotti, waarvan die een zin zingt. En dan ik hoorde er altijd Rutje Kot in.
0: Oh, geweldig.
1: Dus dat,
0: maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen, heb jij een mama appelsap? Oh. Ons dan even.
1: Goh, ik dacht dat je het mij weer bedoelde.
0: Nee, natuurlijk. Sorry. Maar ook, ik vind het wel leuk om te weten. Dus eigenlijk moeten we even kijken of we dat nummer een beetje kunnen vinden. Alles Eros Ramazzotti natuurlijk niet helemaal onze stijl.
1: Nee, dat wat moet het eerst uit? Eens opzoeken.
0: Als jij een leuke rockmama appelsap hebt, stuur hem dan even naar de studio op 06 8309 8309. En deze is voor jou, Chuck.

0: Nou, is dit nou een prachtig einde of niet? Ja, ik vind dat mooi hoor, hè? Ik weet niet wat jij ervan vindt.
1: Ja, ik vind het niet het beste nummer van Queen. Maar ja, als je het eerlijk vraagt, dan geef tuurlijk. Ik het eerlijk antwoord.
0: Ja, maar dat is ook de bedoeling. Ja, ik vind Queen toch de meeste nummers echt wel geweldig, hoor. En toen jij daarnet bezig was, toen moest ik echt ook denken met die stofzuiger. I want to break free. Ja, ik kon er niks aan doen.
1: Nee, dat dacht ik ook bij mezelf. Ja, dat klopt.
0: Dat dacht ik al. Ja.
1: En ik wilde ook echt uitbreken.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Dus jij dacht, wacht even, ik gooi even alle seinen op stil en dan vind ik het helemaal prima. Hé, hey, ik heb een lang nummer klaarstaan. En ja, dat is me goed ook. Want je gaat het niet geloven, Marion.
1: Het eerste uur is voorbij, hè?
0: Het eerste uur is bijna voorbij. Ja, er zijn gelukkig nog een paar minuten. Maar qua muziek kunnen we niet gigantisch veel nummers meer draaien. Maar het goede nieuws is dan weer wel dat straks, na het nieuws en alle leuke reclame hier op Veluwe FM, zijn wij bij jou terug. En zo is het dan weer wel.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
9: Hier klinken geen hits. Hier klinkt wat echt is.
8: Welkom in de Rock Basement.
10: Ja, superleuk dat je luistert naar het tweede uur alweer van de Rock Basement hier op Veluwe FM. Leuk dat je bent ingeschakeld. En ja, je weet als je naar ons luistert, en dat hoef ik me natuurlijk niet af te vragen, dat doe je gewoon. Dat je weet dat deze laatste 2 uurtjes alweer vol rock zitten. En als er nou een rocknummer is waarvan jij zegt, nou dat zou ik nou zo graag willen horen. Kom dan eventjes bij mij in de studio of stuur me even een berichtje via 06-8309-8309 of bel ons. Dat kan ook. Je moet ook ons bellen, hè? Mag ze jou ook bellen?
11: Nee joh, mij niet bellen.
10: Jou niet bellen?
11: Nee joh.
10: Nou ja, hoe leuk zou het zijn als jij ook even gewoon lekker een plaatje aanvraagt. Ik vroeg het ook aan mijn eigen man. Ik zeg, joh, hoe leuk zou het nou zijn als je even een voicebericht stuurt? Een plaatje aanvraagt.
11: Oh, heeft hij dat gedaan?
10: Nou, ik was nog niet zo ver. Een plaatje aanvraagt en ook even vertelt en of vraagt of weet ik veel wat waarom je dat plaatje dan wil horen. Oh nee, zegt hij. Ik vind hem gewoon leuk. Oh, wat jammer. Want het is zo leuk voor de luisteraar als ze ook eens andere stemmen horen.
12: Ja, maar weet je, Henk is altijd zo'n man van zoveel woorden.
10: Ja, normaal wel.
12: En dat hij dan nu zo... God, je moet hem hier in de studio hebben.
10: Ja, maar die
12: hoge
10: kleine Hollander die
12: kletsen
10: in je stoel uit inderdaad. Misschien wordt het wel tijd. Zullen we nou eens een keer vragen of onze man eens even een uurtje komen? Kunnen ze
12: nou,
10: ze, die kunnen misschien kunnen. Best wat, over, ja. wat meer
12: nou.
10: over ons vertellen. Want kijk, ik kan wel zeggen hoe geweldig jij bent, maar Marco kan dat veel beter.
12: Ja, nee, die doet het hele dagen, zit hij me op te hemelen.
10: Oh, ja.
12: Af en toe zeg ik van, man,
10: nou toch eens op.
12: Hou eens op.
10: Ja. Hey, ik heb weer meegenomen naar de studio, direct. Heerlijke band. Ik dacht, ik gooi hem lekker in de eten met het nummer One Fall.

0: Kijk, en zo beginnen wij het tweede uur gewoon.
1: Lekker toch? En ik ken het nummer niet van Direct, maar dat klinkt prima.
0: Dit is inmiddels niet meer nieuw, maar dit was een vrij recent nummer.
1: Ja, echt, dus de nieuwste rocksongs, die hoor je gewoon hier bij ons. Hè?
0: Die hoor je hier bij ons op Veluwe FM. Sterker nog, kijk, het werkt zo.
2: Twee stemmen, één kelder. Dit is de Rock Basement.
0: Dus als jij je nog even afvraagt van waar ben ik nou eigenlijk ingeschakeld? Je bent ingeschakeld op de Rock Basement hier op Veluwe FM.
1: Toch?
0: Toch wel. In het tweede uur. Dus je kunt nu dit hele uur luisteren en het volgende uur ook. En een ander leuk nieuwtje is dat zo over de klok van half. En daar bedoel ik mee 14:30. Dat is half drie.
1: Half drie, ja.
0: Dan komt Marion hier achter de draaitafel zitten. En dan gaan de schuiven omhoog en omlaag. Misschien gooit ze er een beeldschermpje uit. Dat is altijd een verrassing. Maar het is altijd feest.
1: Altijd feest.
0: Het is altijd
1: sowieso
0: feest.
1: Dus Dennis,
0: standby.
1: Standby, hè?
0: Ja.
1: Houd je telefoon op standby.
0: Hey, eigenlijk ben je dus zeer geschikt voor dat programma van Dennis. Met Stennis. Stennis.
1: Ja, nee,
0: met jou ook.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja, nee, daar ben ik goed voor.
0: Ja, maar dames en heren, het is echt ongelooflijk hoe relaxed Marion onder alle omstandigheden blijft.
1: Ja, ik heb geen zin om... om daar paniekerig over,
0: jij denkt waarschijnlijk, joh, wat bedoel je nou? Dit snap je toch? Maar ik denk dat heel veel mensen heel anders in elkaar zitten.
1: Dat zou kunnen.
0: Ik ben wel schrikken hoor, als alle schermen uitvielen.
1: Het helpt. Ja, nee.
0: Nee, het is waar. Het helpt niks.
1: Nee, dat is waar. Dat
0: maar het is niet alleen hiermee. Ik denk, jij was boos geweest op mij.
1: Nee.
0: Nee, maar heb je met niemand, denk ik. Ik bedoel, jij zit er altijd open voor om er nog eens even over te hebben. Of, vertel jouw kant van het verhaal dan maar. Het is gewoon...
1: Ja.
0: Ja, Marco, jij weet het.
1: Als ik dat toch zo hoor, man.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ben je gewoon geweldig?
1: Ik ben echt een tapper.
0: Dat zeker weten. Hey, weet je wie er net aan de deur stond te kloppen?
1: Nee, dat weet ik niet.
2: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
0: Hij deed het gewoon. Ja, wat voor plaats komt er uit mijn houten kist vandaag? Het is eigenlijk een beetje aansluitend op het onderwerp waar we het net over hadden. Fearless. Ik denk dat jij dat wel bent. En daarom heb ik het nummer meegenomen in mijn kissie.
1: Oh, leuk.
0: Met dit hete weer. Achter mijn fietsje. Het karretje wat Henk achter mijn fiets heeft gemaakt. Met het vlaggetje en het bordje SH. Hier is Kane met Fearless.

0: Jij hoorde Fearless van Kane hier op Veluwe FM in de Rock Basement met Saskia en Marion. Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Hey, gelukkig. Ik dacht, ik zit hier niet alleen. Is ze nu weer een stofzuiger? Maar nee hoor. Het is hier brandschoon, dat wel. Maar ze heeft niet alleen dat talent. Ze kan hier achter de draaitafel schuiven. Ze kan ze uitzetten, aanzetten. Eigenlijk ben jij een multitalent.
1: Ja, nee, dat...
0: Ik zit je de hele tijd maar op te hemelen, hè? Maar ja, meid, soms verdien je dat. Soms verdien je dat gewoon. En we hadden het net al even over het avondeten, hè? Want ja, daar hebben vrouwen het toch gewoon over.
1: Oh, ik hou natuurlijk heel erg van eten. En ik hou ook heel erg van goed eten, dus...
0: Hoe laat eet je vanavond?
1: Ik denk rond 6 uur.
0: Ik kan.
1: Ja, jij kan. Ja, nou, kom zeker eten. Nee, ik hoor dat jij ook heel erg lekker eet. En, jij maakt... dus dat.
0: Ja, bolognese saus. Heel goed gehoord. Ja. Lekker Italiaans, hè, met dit weer.
1: Si.
0: Maar het zal wel lekker zijn, hoor. Een beetje afkoelen.
1: Die Italiaan, de cucina, die is echt al heel erg lekker.
0: Die mama. Ik ben die nonna. Oh, nee, dat is wel heel erg.
1: Nee, dat is heel erg gegaan.
0: Ja,
1: Italiaanse meisje op Insta, zei maar.
0: Ja, leuk, hè. Amore.
1: Zulke lekkere
0: dingen. Zeg ik ook iedere avond tegen Henk, hè. Amore, wat wil je eten?
1: Ja.
0: Doe maar cowboy spek met aardappels en groenten.
1: Cowboy, wat is cowboy spek? Dat moet je even uitleggen. Nou jawel, maar ik dacht dat dat gewoon een hapje is als snackje.
0: Het is ook zo,
1: snackje.
0: Joh. Oh, het is ook zo. Maar Henk is ook mijn snackje.
1: Oké.
0: Dus vandaar.
1: Ah, we zijn het beeld denken, dus laten we het hierbij laten.
0: Oh ja? Nou, dat bedoelde ik eigenlijk helemaal
1: niet zo. Jawel. Voor het wezen zitten al die luisteraars in jou een beetje overheen klimmen.
0: Nou ja, ik zet maar gauw Genesis aan, want dit loopt
1: maar
0: helemaal uit de hand.
1: Lekker nummer van Genesis.
0: Ja, hè? No Son of Mine.

0: Ja, en de verrassing van deze leuke tune is natuurlijk dat we niet iedere dinsdag van 1 tot 3, maar van 1 tot 4 1 tot te 4. Beluisteren zijn.
1: Yes,
0: hier
1: baby.
0: Superleuk. Zeg Marion, wat ik mij afvroeg. Heb jij nog iets meegekregen van The Pride? Ben jij iemand die daar naartoe gaat? Heb je Madonna gezien?
1: Nee. Ik ga er niet naartoe. Ik heb er wel iets voorbij zien komen. Ik zag dat ze in Avon stond nog met Kylie Minogue.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ik zou niet zo heel...
0: Zou daar veel van onze rockluisteraars naartoe gaan naar zo'n Pride?
1: Oh, ik heb geen idee.
0: Nee, zo, dat is eigenlijk wel leuk om te weten, hè?
1: Ja. Weet je, Madonna is natuurlijk eigenlijk wel... Zou ik daar geld voor over hebben? Nou, niet nu ze 68 is en eigenlijk niet meer live zingt.
0: Nee. Nou, weet je wat ik ja, heel veel zeggen echt... maar zij is een ster en dan moet je er dan voor over hebben. Ze laat iedereen sowieso altijd een uur wachten. Belachelijk vind ik dat. Echt belachelijk. Ga ik niet doen. Nee. Daarom zou ik het al niet doen.
1: Nee, dat... ik hou ook niet van het diva gedrag, hoor. Zijn wij ook niet zo?
0: Nee.
1: Wij zijn geen diva's.
0: Nee, zeker niet. Nee. Wij zijn alleen...
1: Wij zijn rebels.
0: De rebels. De rock rebels. Rock rebels. On your radio. En jij zegt dat nou, rebels. Het is heel grappig. Madonna is natuurlijk ook een enorme rebel.
1: Zeker. Dat ben ik wel met je eens. Dat vind ik ook.
0: Dus, dat is eigenlijk ook wel... Dat vind ik dan eigenlijk stiekem dan wel weer leuk.
1: Nou, ik vind dat echt steengoed. Alleen, ik ga wel ergens naartoe. Dan moet iemand wel ook echt zingen. En ook kunnen zingen. Ik weet niet of ze dat nog kan. Dat weet ik niet. Maar ze was natuurlijk wel legendarisch om haar concerten. De shows die ze gaf. En die had ik best willen zien in een verleden. Maar is niet zo gegaan.
0: Nee, dus. Is niet zo gegaan. Maar ik heb wel wat anders leuks voor je. Ja? Want onze Chuck is natuurlijk nog steeds in de
1: house.
0: En ik zal eens even kijken wat hij nou eigenlijk precies zegt. Ik wou een nummer aanvragen. Een beetje voor Marion. Except met I'm a rebel. En dat is exact wat we gaan doen.
1: I am.

0: Zo, ja. So, Rebel, deze was speciaal voor jou.
1: We hebben de studio even verbouwd hier.
0: Zo, hier joh. Chuck, één goed bericht heb ik er wel voor je. Je schilderij is gewoon lekker blijven hangen.
1: Ja, die is
0: nog heel.
1: Die wel.
0: Maar ik ben blij dat de planten niet echt zijn, want tjong jong joh.
1: Ja, ze vloog hier door de ruimte. Ik ga zo alles weer eventjes natuurlijk opruimen.
0: Dan, je bent de Rebel Rock chick of je bent het niet, hè?
1: Nou ja, precies.
0: Zo is het. Hey, ik ga het laatste nummer inzetten. Maar dan zijn we er nog echt anderhalf uur. Don't worry. Want Marian die gaat hier achter de knoppen. Dus mocht u straks helemaal niets meer horen, dan komt het omdat ik aan het schoonmaken ben.

0: Ja. Even kijken hoor. Wat... Oh ja, nu hoor ik mezelf ook. Hoor je mij, Saskia?
1: Zeker weten dat ik jou hoor. Ja, ik heb zelfs mijn koptelefoon maar even iets zachter gezet. Want,
0: dat kan niet, want die had ik al heel zachtjes gezet.
1: Ja, echt? Was nog hard? Ja, joh.
0: Oh, ik dacht eigenlijk dat jij hem uit had staan, joh. Maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
0: Nee, ik heb hem nu even harder gezet.
1: Ja, nee, maar dat kan gelukkig, want daar zijn knopjes voor.
0: Ja, dat kan.
1: Ja, joh.
0: Hey, we hebben een vraag.
1: Nou, en wat is de vraag?
0: Ja, wanneer komt Bas Tempels? Ja, ga ik niet zeggen. Ja, moet je maar kijken op de website, Samuel. Dan vind je alle antwoorden.
1: Is dat die Samuel van het hit gebeuren? Die bekende hit. Nee, ik ook niet. Jongen, je bent verzeild geraakt in de rock basement hier met Marion en Saskia.
0: Ja, ik snap dat. Het is een beetje veel overkomen. Maar ja. Gewoon blijven luisteren, joh.
1: Ja, trouble, trouble.
0: Hey, we hoorden natuurlijk The Waterfront van The Simple Minds. Altijd lekker, van het album Sparkle in the Rain. Lekker nummer. Dus goed album ook. Want The Book of Brilliant Things is ook echt een heel lekker nummer, vind ik persoonlijk zelf. En natuurlijk ook The Waterfront. Dus
1: En als je nou zegt van, joh, weet je, ik zou er toch wel eens wat meer van willen weten. Hè? Ik zou wel eens willen weten van die nummers die jullie draaien. Wat staat er allemaal nog meer op zo'n LP? Moet je eens even een keertje gewoon in mijn kistje komen kijken?
0: Ja, dat doe jij niet moeilijk over.
1: Zeker weet ik niet.
0: Sta je toevallig op de braderie met je kistje?
1: Nee. Helaas. BNB van Liefde ik natuurlijk ook willen kijken. Maar zelfs daar heb ik geen tijd voor vanavond.
0: Oh.
1: Andere verplichtingen.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Ik weet, iedereen is natuurlijk nu nieuwsgierig van wat. Maar gaan we natuurlijk niet vertellen. Je hoeft niet alles te weten.
1: Nee.
0: We gaan gewoon lekker verder. En dit vind ik wel een lekker rocknummer ook van Bryan Adams.
1: Ja,
0: en het is er eentje met Tina Turner. Dus It's Only Love.

0: Ja, lekker man dit.
1: Heerlijk.
0: Oh, echt, het was hier echt. Het was hier,
1: de studio wordt steeds rommeliger, man.
0: Echt, het vibreerde hier gewoon.
1: Heerlijk. Echt lekker. Hey, zeg, heb je nog meer lekkere punk rock meegenomen?
0: Ja, ik heb zeker pieces of rock meegenomen.
1: Oh, nou, maar je bent echt modest finest, jij.
0: Ja, absoluut. Die heb ik toevallig ook gewoon meegenomen.
1: Nee.
0: En Samuel, die is nog steeds bezig aan het nadenken welk plaatje kan ik dan aanvragen.
1: Ja, misschien moeten we toch even uitleggen aan Samuel dat wij een rockprogramma zijn. Volgens mij hebben we dat al een beetje uitgelegd.
0: Jawel, ik denk dat hij dat nu al weet. Hij is nu al typen.
1: Oh ja. Nee, maar het gaat erom, natuurlijk, je kunt altijd non-stop plaatjes aanvragen, Samuel. Maar het moet natuurlijk wel een beetje op rockgebied zijn.
0: Precies.
1: Want als je nu Corrie Konings gaat draaien...
0: Dan kun je morgen of van 7 tot 12 kun je terecht bij Bas.
1: En je wilde het eerst niet zeggen.
0: Ja, ik heb je toch...
1: Ja, weet je, en weet je wat zo leuk is, Samuel? Als je dan inlogt of inschakelt of misschien gewoon lekker je wekkerradio af laat gaan... dan om 7 uur hoor je Bas meteen met zijn eigen nummer.
0: Ja.
1: Dat heb jij wel eens helemaal gehoord, hè? Het is een heel mooi nummer te zijn.
0: Ja.
1: Die hij zelf zingt.
0: Ja.
1: Knap.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ik moet even... Hè? Maar moet ik even vragen over...
1: Ik denk dat Samuel al een klein beetje op de braderie staat.
0: Ja.
1: Maar dat kan ik mis hebben.
0: Dat ook niet. Nee. Nee, ik heb echt geen idee. Ja, wat moet ik er nou op zeggen, joh? Even kijken.
1: Wat vraagt hij? Dan gaan we een antwoord geven. Maar moet ik even vragen over redactie?
0: Redactie.
1: Ja, ik vind het helemaal prima, jongen.
0: Ja, jongen.
1: Gewoon doen. Dan moet je echt,
0: ga jij het maar even navragen op de redactie of jij een plaatje kan aanvragen?
1: Nou, ik denk
0: of wat ze willen horen natuurlijk. Hij gaat op de redactie vragen, wat voor lekkere rockplaat willen jullie horen?
1: Hè?
0: Nou, hey, Samuel,
1: sorry, het duurde even.
0: Jeetje, man. Die gaat gewoon... zijn collega's op de redactie gaat hij gewoon verwennen met een hele fijne rockplaat. Nou, dan gaan we vast deze alvast draaien. Dat is Mother's Finest, Piece of Rock. En wil jij nou ook een plaatje aanvragen? Dat kan toch, Sas?
1: Dat kan zeker. Wat je even moet doen is gewoon heel eventjes je mobieltje erbij pakken. Of misschien heb jij gewoon WhatsApp op je computertje staan. Dan doe je 06-8309-8309. En dan kun je een boodschap inspreken die je eventueel terug kan horen op de radio. Of lekker wat typen. It's a very psychological thing that's happening here.

0: Ik ben toch wel een cult-fan, hoor.
1: Ja, toch wel, hè? Jongen,
0: ja, en zeker dit nummer. Dit nummer is fantastisch. Ja. Echt een huzarenstukje.
1: Ja, absoluut. She Sells Sanctuary hoorde je natuurlijk van de cult, van het album Love. En hoe groot zou die redactie zijn, joh? Ja, zit.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat voor bedrijf hij werkt. Misschien dat hij dat aan ons kan vertellen. Dan kunnen we dat een beetje inschatten.
1: Ja, precies.
0: Ja. En ik ben benieuwd of Chuck nog in de house is. Je moet natuurlijk ook een gelegenheid hebben om te luisteren.
1: Ja.
0: Ik mis een heleboel luisteraars. Ik mis Erik Ras.
1: Erik Ras. Bart Vis.
0: Koos. Hey Koos, dat was jij. Stereo.
1: Ja, hey, ik heb trouwens wel een luisteraar gevonden die wel naar de braderie gaat.
0: Vertel.
1: Ja, onze eigen Isabelle de Groot.
0: Alleen even
1: naar de kraampjes kijken.
0: Niet naar het feest. Ja. Was net een nummer werd er gedraaid. Goh, wat was het ook weer voor nummer? De Rebel?
1: Oh ja, nee, zeker.
0: Is dat een Rebel, hè, die van jou?
1: Ja, zeker.
0: Hoofdletters. Ja? Oh, ja, ik vind dat vaak wel hele leuke mensen.
1: Nou, ze is ook heel leuk.
0: Die brengen wel flink wat leven in de brouwerij.
1: Nou, dat klopt. Ze gaat van de week lekker op vakantie, dus heeft ze ook heel veel zin in.
0: Ach, wat superleuk. Ja. Hey, en onze Chuck is gewoon lekker nog in de house.
1: Ja, over rebels gesproken.
0: Ja, dat is ook een rebel, hoor.
1: Dat is echt een rebel,
0: hoor. Ja, binnenkort, hebben wij heel leuk nieuws te melden over Chuck. Dus blijf de Rockbase met de komende weken volgen.
1: Zeker, komende maanden natuurlijk.
0: Ja, maanden.
1: Je moet er nog wel even op wachten, maar dan... Ja.
0: Maar dan weet je het ook.
1: Leuk thema.
0: Dit wordt helemaal leuk.
1: Leuk voorstel. Ja. Hey, ik heb een gaaf nummer meegenomen, jongens.
0: Hoe? Vertel.
1: Ja, het is het nummer van Metallica, van Hardwired to Self-Destruct. Dus we gaan eventjes gewoon... eventjes knallen. We gaan er eventjes gas op zetten. En het is het nummer Now That We're Dead. Dus
0: helmen op.
1: Want zet je volume maar even op...
0: 38.
1: Ja, zeker. En waarschuw de buren, want Metallica komt eraan. En Now That We're Dead.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat, is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen is de vertraging 1 kwartier. Er komt er een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
10: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
9: Welkom in de Rock Basement.
11: Ja, daar zijn we weer. Derde uur gewoon, Saskia.
12: Het vliegt weer voorbij.
11: Het vliegt weer voorbij.
12: Maar niet getreurd, want je kunt nog een uur lang genieten.
11: Lekker toch?
12: En onze muziek.
11: Ja. Nee, zo is dat. En we hoorden, jij bent net weer onder de tafel vandaan.
12: Och man, wat was dat weer hard. Maar wel lekker hoor.
11: Lekker toch even.
12: Metallica.
11: Maken toch een hoop mensen ook weer blij. Hè?
12: Zo is dat zeker. Ook joh. Zo erg was het niet hoor Chuck. Ik ben ook wel wat meer gewend hoor.
11: Zeker.
12: Aan dat hele harde.
11: Ja, dat vind ik ook wel hoor. Dus, ik heb gewoon weer een ander lekker nummer meegenomen. En dat is een nummer van Yesterday and Today. En het is Beautiful Dream. En volgens mij is dit een live versie. Dus ik ga hem vast aanzetten. Ja, zie. Ja. Kijk dan die mannen joh. Speciaal voor ons. Zingen ze live. Beautiful Dream.

0: Ja, lieve luisteraars, ik moet alvast sorry zeggen van Chuck. Die zit keihard te lachen.
1: Mag ik onder de tafel vandaan komen?
0: Jij mag onder de tafel vandaan komen.
1: Dat is helemaal hard, joh.
0: Sorry, en natuurlijk, ik weet niet, hoe noemen we dit eigenlijk? Ja, ik heb eigenlijk geen idee.
1: Herrie?
0: Ja, het is wel herrie, ja. En dus, ik ga jou uit je lijden verlossen, Saskia. Ik ga een nummer van Iron Maiden draaien. En ik hou nu mijn mond.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Iron Maiden.
1: En ik ben gewoon op mijn stoel blijven zitten. Ja, maar niet onder de tafel. Dit was ietsje...
0: Dit was wel echt lekker. Maar we hebben natuurlijk bericht van Chuck. Hij wilde ook nog eventjes de excuus aanbieden, hè, aan de luisteraars. Voor,
1: is dat zo?
0: Ja, voor Cannibal Corpse.
1: Oh,
0: de
1: ja?
0: Grunge, dat is de stijl, vertelt hij. En we zien hem hier heel hard lachen. Maar hij heeft ook wat gezegd. Dus ik ga eventjes...
1: Zullen
0: we het even luisteren?
1: Ja, is goed.
0: We hebben natuurlijk eerst hebben we deze al, hè? Wacht even hoor, doe ik deze even uit.
2: Ah, iedereen is gek, hè?
1: Zeker weten,
0: Chuck. Ja, natuurlijk,
1: weet,
0: Chuck. Maar hier hebben we nog een keer Chuck.
1: Oh,
0: hij zit echt te genieten.
1: Ja. Oei.
0: Hey.
1: Het is jammer dat jullie geen beeld hebben, luisteraar.
0: Nee, ja,
1: hij zit echt te genieten. Zonder helm zit hij mee te crunchen.
0: Ja, precies.
1: Ik doe ook wel eens crunches, maar dat zijn denk ik andere crunches.
0: Ja, dat klopt. Dat,
1: ja. Maar, Marion, wat heb je allemaal nog voor ons in petto, vrouw?
0: Ja, dat, wat heb ik nog? Nou, ik dacht... ik vind Roachford vind ik wel lekker. Ik vind het een lekker nummer, Cuddly Toy. Maar ik weet... Ja, ik ga nog even over nadenken. Misschien dat ik die nog niet even doe. Weet je wat ik wel doe? Southern Sun van Boy & Bear. Dat is ook wel een lekker nummer. Dus die staat er al een paar weken op mijn lijst. Dus die ga ik nu gewoon draaien. Goed plan?
1: Doe maar.
0: Ja, ik ga het gewoon doen.

0: Zo, wat een rust, Marion.
1: Lekker, hè? Lekker rustig, beetje...
0: Ja, lekker nummer, zeg. Ik ken het niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Boy and Bear.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, en even kijken. Ik ga eerst nog eventjes even lekker... Gaan we nog even kletsen of zeggen we van... We gaan gelijk lekker door met een nummer van Alter Bridge. Ook altijd goed, natuurlijk.
0: Oh ja. Nou, doe maar.
1: Zal ik het gewoon
0: doen? Ja, gewoon lekker doen, joh.
1: Waarom ook niet, hè? We zijn eigen baas, dus...
0: Heerlijk.

0: wat lekker hoor. De Scorpion is eigenlijk altijd lekker, hè?
1: Dat hadden we het al over, hè? Ja, soort Scorpions. Ja. Heerlijk.
0: Ook een mooi album, hè. Dus Love Drive.
1: Prachtig. Ja. En even
0: mooie
1: lekker
0: hoes
1: gewoon.
0: Ook, hè? Mooie hoes.
1: Zeker
0: met
1: die, weten.
0: Met de bubblegum op de tiet.
1: Precies. Ik probeerde eventjes een uitleg daarbij te krijgen, maar wist jij ook niet helemaal. Soms weet je dat ook niet.
0: Nee.
1: Artiesten,
0: nee.
1: Ben artiesten, hè,
0: ja,
1: zou mijn Henk zeggen.
0: Artistieke vrijheid, hè?
1: Nou,
0: mooi.
1: Mooi. Ik moet zeggen, die Fred uit BNB voor Liefde, om daar nou maar weer eens even op terug te komen.
0: Ja.
1: Die maakt ook kunst, hè. Dan zet hij een stoel neer en een parasol en dan gaat hij met een gieter daarboven hangen. En dan laat hij de verf via die parasol op die stoel. En dan, ja, dan heb je kunst. Dat klopt.
0: Ja, ik heb dat
1: dus
0: gezien.
1: Ik vroeg me af of jij het oké vindt dat ik mijn kunst ook eens even de vrije loop laat.
0: Ja,
1: en volgende week mijn werk meeneemt.
0: Natuurlijk.
1: Mag je hier gewoon een Veluwe FM studio hangen?
0: Ja, dat mag je gewoon.
1: Nou,
0: ja.
1: Reken maar dat dat goed komt.
0: Nou, daar ben ik blij om. Wij kijken er al naar uit en dan zorgen we dat we natuurlijk op onze socials om te staan, hè? Wat jij dan voor mooie kunst meeneemt. Dus hou het in de gaten, onze socials.
1: En waar kun je ons vinden dan?
0: Ja, dat is. Nou, wat ga jij ons nu vertellen?
1: The Rock Basement Veluwe FM op Instagram.
0: Dat dacht
1: kun je
0: ik.
1: Ons volgen. En dan blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes die wij er niet op zetten.
0: Hey, ik heb Deep Purple voor je klaarstaan. Stormbringer. Dus die ga ik nu voor jullie draaien.

0: Nou, fijn om te horen. Deep Purple is coming your way.
1: Maar dat is echt zo.
0: Ja, dat is echt
1: zo. Ze komen
0: zo.
1: Echt onze kant op, toch?
0: Ja, we zien het hier, ja.
1: Ja, joh. En waar zijn ze te zien?
0: 23 oktober. Dan kun je ze al zien in Antwerpen.
1: Oh, dat is ook leuk.
0: Merksem, Deep Purple en Jailer. Ja, Jailer, wie kent ze niet?
1: Nou, daarom.
0: En op 9 november zijn ze in Amsterdam. Dus ja,
1: hoe leuk. Maar in Antwerpen begint het om 6:30.
0: Ja.
1: Dat is op zich een hele fijne tijd. Het is een beetje lastig met eten. Maar goed, je kunt ook tussen de middag warm lunchen.
0: Ja, of een frietje nemen.
1: Patatje. Het is het patat of friet? Wat is het?
0: Ja, het is volgens mij in Vlamingen zeggen ze hebben het allemaal over friet.
1: Ja, maakt eigenlijk ook niet uit. Maar in ieder geval, in Amsterdam begint het om 8:00. Dan kun je dus van tevoren gewoon eten, maar ben je laat thuis. Dus de keuze is dan nu?
0: Ja, de keuze is reuze. Oh, nou, niet zo reuze, maar 2 is al meer dan genoeg.
1: Maar er zijn ook nog andere locaties.
0: Oh ja, zeker.
1: Dus ja.
0: Als je toevallig in de United States of America bent, dan kan je ook die Purple kijken, hè?
1: Zeker.
0: In kan beleven.
1: Naar Halifax kan je gaan.
0: Memphis.
1: Halifax, Memphis, Laval, Hollywood, Memphis, Raleigh.
0: Ja,
1: Salamanca, Clarkson, Ottawa, Calgary. Je kan het eigenlijk niet verzinnen.
0: Ja, onze weiter.
1: Zeker.
0: Gewoon even kijken, jongens. Als je echt een fan bent van Deep Purple, dan
1: ga je daarheen.
0: Dan ga je er gewoon naartoe. Jullie hoorden natuurlijk net Stormbringer. Van, dat is er eentje uit 1974. Ook het album heet Stormbringer. Ja, ja. Alle feitjes hoor je hier. En wij gaan gewoon eventjes verder met de volgende in de lijst. Het is razend druk hier op de lijn, hè?
1: Zo,
0: maar goed,
1: zo.
0: Journey, Ask the Lonely. En deze komt er van het album Greatest Hits. En die gaan we nu draaien.

0: Ja, Sas, dat waren de mannen van Van Halen.
1: Heerlijk, lekker zongen toch? Ze. God, ze hebben echt goed gezongen hoor, vanmiddag.
0: Ja, ik vond het hebben ze leuk gedaan.
1: Ja, dus dat kunnen ze wel.
0: Die kun je best vragen op een feestje.
1: En die zijn gezellig ook.
0: Ook dat, ja absoluut. Why Can This Be Love? Lekker nummer van het album 5150. Dus hoe zei ik dat even, hè? Dat album.
1: Ziet mij gewoon opschrikken, hè? Ja, van hoe weet zij dit? Maar dat weet jij gewoon. Marion, we moeten zeg maar. We gaan richting het einde van deze trio. Hoe is dit mogelijk?
0: Ja, zo snel gaat de tijd hier bij ons in de Rock Basement.
1: Ja, het is gezellig in onze kelder, hè?
0: Dan gaat de tijd snel. Time flies. When you're having fun, darling.
1: That's voor zeker.
0: Heb jij verder nog een drukke week, Sas?
1: Nee, dat valt wel mee. Oh. Ik heb wel dingen te doen, maar ik heb niet de druk van dat ik vanavond voor 12 alles af moet hebben.
0: Nee, dat is heel fijn, want je moet wat rustiger aan doen, hè?
1: Ja, maar ik weet natuurlijk niet wat voor lijstje mijn man thuis klaar heeft liggen voor mij, voor wat ik allemaal moet doen, hè?
0: Moet.
1: Nee, ja, natuurlijk niet.
0: Gek, joh. Nee. Je maakt me aan het schrikken. Nee, je gaat bij de bloeddruk.
1: Je kent Henk toch niet zo makkelijk, joh.
0: Maar en jij het is dan? Warm, hè? Dus we doen er gewoon eventjes relaxed. Nee, ik heb aan niet, joh.
1: Nee? Je hebt gewoon lekker...
0: Ik heb gewoon lekker rustig weekje. Dit was wel weer hoogtepunt qua een soort van werk dan. Hè?
1: Zeker weten.
0: En dat heb ik nog klaarstaan. De Michael Schenker Group. On. Dus die ga ik nu maar even draaien.

0: Ja, nog 4 minuten, 15, 13 seconden. Ja, de tijd gaat nu rap achteruit, Saskia.
1: Oh,
0: on and on, de Michael Schenker Groep. Ja, en dat was, die hoorde je net. On and on, ja. En on and on is zometeen het laatste nummer.
2: Joei.
0: Ja. Heb jij nog laatste woorden voor onze luisteraars?
2: Ik zou zeggen, maak er een geweldige week van. Het koelt wat af. Volgende week daarna wordt het wel weer warmer. Ja. Maar dan zijn wij ook weer in
0: zijn
2: de studio.
0: Ook, dat klopt.
2: Dus ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Geniet van de 4e editie Braderie in Ermelo, als je daar zin in hebt. Of lekker naar de markt in Putten.
0: Oh, lekker. Ja, volgens mij zie je ook binnenkort... er is denk ik al 1 braderie geweest. Toen was ik gelukkig niet in Nederland, dus dat scheelt.
2: Oh, je bent geen fan ervan, hoor ik al.
0: Nou, zeker niet hier in Putten, sowieso niet.
2: Dus Ossenmarkt, wanneer is die altijd?
0: Die zat het in oktober, dus
2: dat heb je iets om je op te verheugen?
0: Absoluut, dat klopt. Maar goed, verder, de weekmarkt is altijd erg leuk hier in Putten.
2: Ja, dus dat wilde ik ook.
0: Altijd. Dus precies, daar kun je altijd terecht voor een lekker stukje kip, een stukje... goed stuk kaas, fruit. En natuurlijk voor de loempia's moet je natuurlijk op...
2: Bij Tommy zijn. Ja, zeker. Ja, hey, maar nog eens even wat anders. Dat zeg jij nou. Als je wil weten wat er nog meer allemaal in de regio te doen is. Omdat jij bijvoorbeeld hier niet uit de regio komt. Maar altijd in de zomer zeker naar ons luistert. Kun je trouwens ook via internet overal in Nederland doen. En overal op de wereld.
0: Ja, dan
2: maar
0: moet
2: dan
0: je
2: kun je ook lekker luisteren
0: bellen.
2: Naar Bas. Nee, maar Bas die belt de VVV.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ja,
0: nou,
2: toch?
0: Blijven luisteren dus.
2: See you on the rocks.
0: See you on the rocks. Doei.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In Ermelo is de brandweer maandagmiddag uitgerukt voor een grasbrand aan de Groene Allee. Het vuur ontstond in een stuk gras en weiland, maar kon dankzij snelle ingrijpen van medewerkers van een nabijgelegen bedrijf worden geblust voordat de brandweer arriveerde. Hoewel de brand bij aankomst van de brandweer al was gedoofd, heeft hij uit voorzorg een nakontrole uitgevoerd. Ook is het getroffen gebied nageblust om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Niemand raakte gewond. De provincie Gelderland heeft het ontwerp van het nieuwe beleidskader luchtvaart vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Tot en met half september kunnen inwoners, bedrijven en organisaties het ontwerp inzien en zienswijzen indienen. Het beleidskader beschrijft de uitgangspunten voor de kleine burgerluchtvaart in de provincie, waaronder het gebruik van luchthavens, helikopterlocaties en drones. Ook is er een milieueffectrapport opgesteld, waarin de gevolgen van het voorgenomen beleid voor milieu en leefomgeving zijn onderzocht. Het definitieve beleidskader Luchtvaart Gelderland wordt naar verwachting later dit jaar vastgesteld door gedeputeerde staten en de provinciale staten. En tot slot, op de Gelderseweg in Zeewolde zijn dinsdagochtend een automobilist en een fietser met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 7:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Na de melding kwamen de hulpdiensten ter plaatse om eerst de hulp te verlenen. De betrokkenen zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Niemand hoefde voor verdere behandeling mee naar het ziekenhuis. Het verkeersongeval had geen gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op de Gelderseweg. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
7: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Balters met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Bij Huizen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Inwoners van Putten die hun tuin willen vergroenen, kunnen op donderdag 27 augustus gebruik maken van de zogeheten tegeltaxi. De gemeente biedt daarmee een gratis ophaalservice voor verwijderde tuintegels, waarmee inwoners worden gestimuleerd om hun tuin groener en klimaatbestendiger in te richten. Inwoners kunnen de tegeltaxi tot en met 20 augustus reserveren via de website van de gemeente Putten. Minder bestrating draagt bij aan een betere afvoer van regenwater, verkoeling tijdens warmere perioden en meer ruimte voor planten en dieren. In Ermelo zijn de hulpdiensten dinsdagochtend met spoed uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Leuvenumseweg. Melding kwam rond 20:45 binnen bij de alarmcentrale, waarna onder meer een ambulance naar de locatie werd gestuurd. Hoeveel personen bij het incident betrokken waren en hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten verleenden ter plaatse medische hulp aan de betrokkenen. Door de inzet van de hulpdiensten konden weggebruikers tijdelijk hinder ondervinden op de Leuvenumseweg. En tot slot, inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen op vrijdag 11 september deelnemen aan de vierde editie van Noord-Veluwe in één dag schoon. Tijdens de jaarlijkse opruimactie slaan inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen de handen ineen om zwerfafvallen uit de openbare ruimte te verwijderen. Deelnemers kiezen zelf een dagdeel en een opruimgebied. De organisatie zorgt kosteloos voor alle benodigde materialen, zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes en vuilniszakken. Voor iedere 10 vierkante meter opgeruimd gebied wordt een bedrag van 11 eurocent beschikbaar gesteld voor een goed doel naar keuze. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Utrecht-Amersfoort ligt bij Amersfoort glas op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. Verder vielen op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen. Daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen op vrijdag 11 september deelnemen aan de vierde editie van Noord-Veluwe in één dag schoon. Tijdens de jaarlijkse opruimactie slaan inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen de handen ineen om zwerfafvallen uit de openbare ruimte te verwijderen. Deelnemers kiezen zelf een dagdeel en een opruimgebied. De organisatie zorgt kosteloos voor alle benodigde materialen, zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes en vuilniszakken. Voor iedere 10 vierkante meter opgeruimd gebied wordt een bedrag van 11 eurocent beschikbaar gesteld voor een goed doel naar keuze. In Ermelo zijn de hulpdiensten dinsdagochtend met spoed uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Leuvenumseweg. Melding kwam rond 10:45 binnen bij de alarmcentrale, waarna onder meer een ambulance naar de locatie werd gestuurd. Hoeveel personen bij het incident betrokken waren en hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten verleenden ter plaatse medische hulp aan de betrokkenen. Door de inzet van de hulpdiensten konden weggebruikers tijdelijk hinder ondervinden op de Leuvenumseweg. En tot slot, op de Gelderseweg in Zeewolde zijn dinsdagochtend een automobilist en een fietser met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 7:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Na de melding kwamen de hulpdiensten ter plaatse om eerst de hulp te verlenen. De betrokkenen zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Niemand hoefde voor verdere behandeling mee naar het ziekenhuis. Het verkeersongeval had geen gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op de Gelderseweg. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

heb jij dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
2: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
1: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag maken we weer een landentrip over de hele wereld. Van Europa via Noord- en Zuid-Amerika, via Azië, terug naar Europa. Doordat we de aarde op een logische manier rondgaan, zijn de Engelstalige en de niet-Engelstalige liedjes vandaag wat onregelmatig verdeeld. Maar dat moet kunnen voor een keer, toch? We begonnen met Louis Mariano, begeleid door het orkest van Jeha Ries, die zong over de wasvrouwen uit Portugal. Les Levandières du Portugal. Mariano was een zanger uit het Baskenland die vooral veel succes had met zijn Franstalige chansons. Het is een kleine stap naar Spanje. Dalida maakte in 1961 een Franse versie van Spanish Harlem. De titel is Nuit d'Espagne. Zij wordt begeleid door het orkest van Raymond Lefebvre.

1973 vonden we in Italië in Camarina terug. Ze maakte opnamen van Bella Italia in het Duits, Italiaans en Nederlands. Het haalde in Nederland een 19e en bij onze oostenburen een 43e plaats. We trekken verder naar het noorden, via Zwitserland naar Duitsland. Onlangs kon je in Machtelsplüsch in de Alps horen van de Maguire Sisters. Nu komt het origineel In der Schweiz van de in Zwitserland geboren Vico Toriani. In 1955 was het de B-kant van Zwei Spuren im Schnee dat zijn eerste top 10 succes was in Duitsland.

Ik vond deze zangeres helemaal niet zo makkelijk te herkennen. Het was Lynn Anderson, je weet wel, van Rose Garden. Ich hab einen Boy in Germany nam ze al 3 jaar eerder op, in 1968. Het grappige van het volgende nummer is dat het oorspronkelijk Zweeds was. De titel was Fröken Fräken. In Nederland maakte Johnny Lyon er een succesvolle cover van met als titel Sofietje. Hij nam het daarna ook op in het Engels met een Zweedse titel Svenska Flicka, Zweeds meisje. En daarmee lijkt de cirkel weer rond.

Het plaatje heette Bij ons in Holland en kwam uit 1958. Maar Chantal Jansen zou dus gezegd hebben, wat kan die vent voetballen, hè? Met het Amerikaanse Chad Mitchell trio steken we de Noordzee en de Ierse Zee over en komen daarna in Ierland. De titel is heel toepasselijk An Irish Song. Het staat op een album Singing Our Mind uit 1963.

Alweer staken we een zee over, de Atlantische Oceaan, naar Canada. Veruit de meest succesvolle vocale versie van Canadian Sunset was van Andy Williams. In 1956 kwam het op de 7e plaats in de Billboard Hot 100. We komen nu aan in Amerika. Toen we met ons koor Pro Cantica uit Assen, midden jaren 80, het nummer America uit West Side Story op ons repertoire namen, begonnen we het spontaan te zingen, in het ritme van de voor ons bekendste versie, namelijk die van Trini Lopez. Helemaal fout. Lopez had volgens dirigent Ruud Wester het nummer volledig verkracht. Het ritme hoorde zo te zijn.

Dat ritme was dus even wennen voor ons. Het is ons destijds gelukt om het ritme van Trini Lopez los te laten, maar hier laten we dat nog weer even horen.

Er zijn relatief veel liedjes geschreven over Mexico. Eén daarvan was Juan the Mexican Boy van Marty Wilde, waarin een kleine jongen zijn favoriete radioster opwachtte bij de trein en haar ontmoette. Het is te vinden op zijn LP's Diversions en Abergavenny. Carlos Otero verlangt ernaar om weer naar Venezuela te gaan, waar hij zijn grote liefde vond. Otero was een Venezolaanse tenor, geboren in Caracas. Hij begon in de jaren 50 als operazanger. Daarna had hij in de jaren 60 in Duitsland successen in het populairdere genre, vooral met tango's. Venezuela komt uit 1962.

0: Op een klein vakantiereisje kwam een Mexicali meisje door het Panamakanaal.
1: Panamakanaal.
0: Zij was mooi en overmoedig en ging daarom dan ook spoedig met de mannen aan de haal.
1: Mannen aan de haal.
0: Alle vrouwen die dit zagen gingen boos de captain vragen. Hij zegt, kan het allemaal?
1: Kan het allemaal?
0: Maar hij zei wel, salamanders, wat verwachtte u ook anders in het Panamakanaal? Het is het warme klimaat, u weet hoe dat gaat, met zo'n Mexicaanse schone. Maar is ze eenmaal van boord, ik geef u mijn woord, dan komen die mannen wel terug. Heel vlug, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man-ideaal.
1: Man-ideaal.
0: Houd voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten in het Panamakanaal.

0: Daar is het warme klimaat, u weet hoe dat gaat, met zo'n Mexicaanse schone. Maar is ze eenmaal van boord, ik geef u mijn woord, dan komen die mannen wel terug. Heel vlug, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man-ideaal.
1: Man-ideaal.
0: Houd voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten van die Panamese nachten in het Panama-kanaal.
2: Op de B-kant van de Songfestival-inzending Wat een geluk van Rudy Carrel stond dit Panama-kanaal, waar hij een Mexicaanse schone ontmoette. Door de grote oceaan over te steken komen we aan in Japan. Dat doen we samen met Australia's Little Miss Sweetheart Nolene Bartley. Haar carrière duurde slechts 12 jaar. Daarna woonde ze eerst in Essex in Engeland en daarna in Miami. Uit 1964 komt Little Treasure from Japan, Konnichiwa Akachan.

Uit de Franse versie van de James Bond film From Russia With Love kwam Bon Baiser de Russie van Bob Askloff. Hij was een Zweedse zanger-acteur die op 20-jarige leeftijd terechtkwam in Parijs en daar een aantal platen maakte. Vanwege zijn uiterlijk kwam hij terecht in de filmindustrie, met name in licht erotische films. In 1977 keerde hij terug naar Zweden om zich te wijden aan schilderen en schrijven. Een van de buurlanden van Rusland is Finland. Daarover zong Edith Piaf. In haar dromen ging ze de hele wereld rond en zag daarin ook de sneeuw in Finland, la neige de Finlande.

Met Edith Piaf zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan tenslotte weer een heel stuk naar het zuiden, naar Griekenland, met Griechische Wijn door Peter Koyde en de Big Band van de ORF. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met de letter N. Daarbij zijn weer aardig wat niet-Engelstalige nummers. We begonnen met No Particular Place to Go van en door Chuck Berry, waarin een romance werd geremd door een veiligheidsgordel. In veel landen werd het een top 10 hit in 1964. Uit hetzelfde jaar komt deze Nederlandstalige cover van Lonesome 77203. En dan niet die van Wiltura, draai 797204, maar wel deze van de Young Sisters. Een duo bestaande uit Nelly en Willy de Jong. Hun titel was nummer 97608 en werd geschreven door Jack Bulteman. Songfestivaldeelneemster Maxine was een dochter van Nelly.

Oorspronkelijk was dit Nature Boy van Nat King Cole. Hij verkocht er meer dan 1 miljoen exemplaren van. Maar hier hoorde je de Engelse popzanger Clinton Ford, die het in 1965, 17 jaar na Cole, opnam. Ook in 1965 maakte Dick Rivers een Franse cover van True Love Ways, dat bekend werd door Peter and Gordon, met als titel Ne pleure pas. Het stond op de B-kant van Prends un ticket avec moi. Dat was, je raadt het al, een cover van Ticket to Ride van de Beatles.

Uit 1971 kwam deze Britse top 10 hit van Gilbert O'Sullivan, die zijn doorbraak als artiest voor een groot deel te danken had aan zijn uiterlijk, met korte broek, platte pet en ouderwets kapsel. No Matter How I Try was de titel. Cliff Richard maakte mooie platen in de jaren 60. Eén daarvan was Wind Me Up, Let Me Go, dat in 1965 op 5 kwam in het Verenigd Koninkrijk. Hij nam er ook een Duitse versie van op. Nur bei dir bin ich zu Haus.

een van de platen van Jim Reeves die postuum werden uitgebracht en de top 10 van de Amerikaanse country charts haalden, was Nobody's Fool. Het is ook te vinden op zijn album Jim Reeves Writes You a Record. We doen nog een cover van een bekend lied waarvan de titel met een N begint. De oorspronkelijke versie is de enige grote hit van Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. Hij schreef het zelf. Ook de Nederlandse tekst werd door de zanger zelf geschreven. Dat was Benny Nijman. De titel is Net toen ik jou nodig had.

De Canadees-Amerikaanse groep The Loving Spoonful was aardig populair midden in de jaren 60. Ze haalden 7 keer achter elkaar de Amerikaanse top 10. De laatste in de rij was Nashville Cats. Het werd geschreven door een van de oprichters.

oprichters van de groep John Sebastian. Nick Nack Paddywak werd het nummer door Le Compagnon de la Chanson genoemd. Maar het staat ook bekend als La Marche des Gosses of ook The Children's Marching Song. Het origineel komt uit de film The Inn of the Sixth Happiness.

Ik hoorde dit nummer het eerst bewust in de versie van The Bachelors. Dat was in 1964. Maar in 1955 verschenen al de eerste versies, waaronder deze van Georgie Shaw. Vier van de platen van deze zanger uit Philadelphia haalden de Amerikaanse top 40, waaronder dit No Arms Can Ever Hold You. Als je het Songfestival wint, dan neem je het nummer meestal ook op in andere talen. Dat gold ook voor Giliola Cinquetti, die het muziekfestijn won in 1964. Nonoleta werd in haar Spaanse uitvoering No Tengo Edad.

Al uit 1931 stamt Nevertheless, I'm in Love with You. Er werd door meer dan 100 andere artiesten een Engelstalige versie van op de plaat gezet. Bijvoorbeeld door Frank Sinatra, Eve Graham, The Mills Brothers en The Maguire Sisters. Dit was Frankie Vaughan, een Engelse zanger die vooral easy listening muziek maakte. Met zijn versie van Nevertheless haalde hij in het Verenigd Koninkrijk in 1968 de 29ste plaats in de hitparade. Teddy Parker werd als Klaus Herwig geboren in Tsjechoslowakije, maar verhuisde al vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland. Vanaf 1957 ging hij zich serieus bezighouden met zijn zangcarrière. Zijn eerste hit scoorde hij in 1962 met Nachtexpress nach Saint-Tropez.

Val Doeneken was een Ierse zanger die in de 60e jaren erg populair was in Engeland. Hoewel hij vaak werd vergeleken met Perry Como, zei hij zelf dat hij het meest was beïnvloed door Bing Crosby. Hij had veel succes met nummers als Walk Tall en Elusive Butterfly. Now was in 1968 een wat bescheidener hit. De alom geliefde zanger overleed in 2015 op 88-jarige leeftijd. Het Nationaal Songfestival kende in 1966 nog voorrondes, waarin elke artiest 3 liedjes mocht zingen. Het meest populaire nummer van Bob Bauer was Nog wel bedankt. Het was niet mijn eerste keuze, dat was jouw eerste concert, waar ik sinds die tijd een zwak voor heb. Nog wel bedankt kon het in de finale niet bolwerken tegen Fernando en Filippo van Millie Scott.

Sincerely van de Maguire Sisters was de eerste nummer 1 voor de drie zussen uit Ohio. Maar de B-kant, No More, haalde ook de hitlijsten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met een 17e respectievelijk 20e plaats. En dat was in 1955. Een van mijn favoriete zangers uit de eerste helft van de jaren 60 was Johnny Tillotson, die afkomstig was uit Florida, waar zijn ouders een benzinestation hadden. Zijn vader was ook presentator van een country muziek radioprogramma. Tillotson zong in vele talen, waaronder het Italiaans, hoewel hij geen Italiaanse achtergrond had. Vanaf 1958 scoorde hij hit na hit na hit in de USA. Zijn laatste plaat die de top 10 haalde was Talk Back Trembling Lips, dat uitkwam in 1963. Hij maakte hier ook een Italiaanse cover van, getiteld Non sto mai con te.

met Johnny Tillotson op zijn Italiaans, met wel een lekker vet Engels accent, zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle liedjes met een N begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Nights in White Satin door het orkest van Percy Faith. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op de Gelderseweg in Zeewolde zijn dinsdagochtend een automobilist en een fietser met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 6:45. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Na de melding kwamen de hulpdiensten ter plaatse om eerst de hulp te verlenen. De betrokkenen zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Niemand hoefde voor verdere behandeling mee naar het ziekenhuis. Het verkeersongeval had geen gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op de Gelderseweg. In Ermelo zijn de hulpdiensten dinsdagochtend met spoed uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Leuvenumseweg. Melding kwam rond 6:45 binnen bij de alarmcentrale, waarna onder meer een ambulance naar de locatie werd gestuurd. Hoeveel personen bij het incident betrokken waren en hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten verleenden ter plaatse medische hulp aan de betrokkenen. Door de inzet van de hulpdiensten konden weggebruikers tijdelijk hinder ondervinden op de Leuvenumseweg. En tot slot, inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen op vrijdag 11 september deelnemen aan de 4e editie van Noord-Veluwe in één dag schoon. Tijdens de jaarlijkse opruimactie slaan inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen de handen ineen om zwerfafval uit de openbare ruimte te verwijderen. Deelnemers kiezen zelf een dagdeel en een opruimgebied. De organisatie zorgt kosteloos voor alle benodigde materialen, zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes en vuilniszakken. Voor iedere 10 vierkante meter opgeruimd gebied wordt een bedrag van 11 eurocent beschikbaar gesteld voor een goed doel naar keuze. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: FM 106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.
1: Master E 18953, take one.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want
6: dit is het tweede uur.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Veluwe FM.
7: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Het Boeldagcomité Ermelo organiseert van zaterdag 8 augustus tot en met zaterdag 15 augustus, met uitzondering van zondag, de jaarlijkse grote boekenverkoop in de Immanuelkerk aan de Stationstraat. De opbrengst komt ten goede aan de deelnemende kerken en verschillende goede doelen. Er is een breed assortiment van honderden boeken, waaronder romans, thrillers, jeugd- en kinderboeken, literatuur, geschiedenis, kunst, cultuur, reizen, hobbyboeken, theologie en meer. De voorraad wordt gedurende de verkoopweek regelmatig aangevuld, zo meldt de organisatie. De provincie Gelderland heeft het ontwerp van het nieuwe beleidskader luchtvaart vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Tot en met half september kunnen inwoners, bedrijven en organisaties het ontwerp inzien en zienswijzen indienen. Het beleidskader beschrijft de uitgangspunten voor de kleine burgerluchtvaart in de provincie, waaronder het gebruik van luchthavens, helikopterlocaties en drones. Ook is er een milieueffectrapport opgesteld, waarin de gevolgen van het voorgenomen beleid voor milieu en leefomgeving zijn onderzocht. Het definitieve beleidskader Luchtvaart Gelderland wordt naar verwachting later dit jaar vastgesteld door gedeputeerde staten en de provinciale staten. En tot slot, in Ermelo zijn de hulpdiensten dinsdagochtend met spoed uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Leuvenumse weg. Melding kwam rond 11:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna onder meer een ambulance naar de locatie werd gestuurd. Hoeveel personen bij het incident betrokken waren en hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten verleenden ter plaatse medische hulp aan de betrokkenen. Door de inzet van de hulpdiensten konden weggebruikers tijdelijk hinder ondervinden op de Leuvenumse weg. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de